0: uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat het land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar de Oekraïense president Zelensky maakt het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt dit op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren halfnaakt en toegetakeld. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt. De titel ging naar de Amerikaan McNulty die solo over de streep kwam. Het weer, het raakt bewolkt. In het westen kan een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: scholing en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeren ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag. De hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. Aan het begin van deze nacht was de weg weer vrij. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden, omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat dat land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar de Oekraïense president Zelensky maakte het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt dit op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland voor 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. Het weer bewolkt. In het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon bij 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

uit Madrid. En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

geef je elke dag meer tips voor een leuk uitstapje. Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlem en meer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12. Het is 3:30. De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht twee mannen aangehouden. Daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. Eén man werd aangehouden omdat hij dreigende taal zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook het waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de tweede persoon opgepakt. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint daarom de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeerden ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag. En de hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden, omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1 zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Picking it up, loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ik ben van der Velden met het NOS Journaal. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan de actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een seriemoordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren half naakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht 2 mannen aangehouden. En daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. 1 man werd aangehouden omdat hij bedreigingen zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook een waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de 2e persoon opgepakt. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het ook aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ik ben van der Velden met het NOS-journaal. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn ook kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Er zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. Zuid-Korea wil dat Oekraïne excuses aanbiedt omdat het land vertrouwelijke informatie naar buiten heeft gebracht. Dat ging over Noord-Koreaanse krijgsgevangenen die op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. Zuid-Korea wilde dat stilhouden en dacht dat daar afspraken over waren gemaakt. Maar Oekraïne zegt dat er geen afspraken waren. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer. In het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek.
0: Van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: gezellig, informatief en gezellig radioprogramma. Jeroen Griekspoor en Peter Ludikhuizen praten met artiesten, columnisten en kunstenaars over creatie en inspiratie. Daarnaast hoor je opvallend regionieuws, de agenda en nieuwe singles en verse albumtracks. Dat is nog eens prettig kennismaken. Iedere maandagavond van 7 tot 9 in Maak Kennis Maandag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Voedselbos De Relaxtuin geopend en Resto van Harte opent pop-up restaurant. Het Haarlemmermeer Lyceum Tweetalig heeft Voedselbos De Relaxtuin officieel geopend. Wethouder Charlotte van der Meij verrichtte de opening samen met leerlingen. In de tuin groeien fruit, kruiden, groenten en vaste planten. Leerlingen leren er over biodiversiteit, duurzaamheid en permacultuur. De tuin is ook een plek om elkaar te ontmoeten en tot rust te komen. Leerlingen van de Green Team helpen bij het onderhoud. De school werkt inmiddels aan plannen voor een tweede voedselbos en zoekt daarop bedrijven en organisaties die willen bijdragen. Resto van Harte opent op 29 september een pop-up buurtrestaurant bij restaurant Scene 14 aan het Raadhuisplein in Hoofddorp. Buurtbewoners kunnen daar iedere dinsdag aanschuiven voor een vers en betaalbaar driegangen diner. Iedereen is welkom, alleen of samen met anderen. Het initiatief start tijdens de Week tegen Eenzaamheid en draait om ontmoeting en verbinding. Resto van Harte werkt hiervoor samen met Scene 14 en taalschool Miss Karin. De taalschool geeft les aan nieuwe inwoners van Hoofddorp en hielp het initiatief op gang komen. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.

0: Wist je dat slimme zonwering helpt om energie te besparen? Met automatische bediening reageren screens en zonwering vanzelf op zon en temperatuur. Zo blijft je woning tot wel 7 graden koeler. Zelfs op warme dagen. Bij Ambiance Velota en Hoofddorp combineren we comfort, duurzaamheid en slimme technologie in zonwering op maat. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Met het NOS-journaal. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Vliegendhart komt met een initiatief wetsvoorstel. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Vliegendhart wil de schaamte rond abortus wegnemen.
3: Wat we zien, dat in de praktijk gelukkig de toegang op dit moment tot abortus voor een grote groep vrouwen goed is. Maar we zien ook nog steeds dat er ontzettend veel stigma op de zorg is, heel veel schaamte is. En dat wordt veroorzaakt door het feit dat abortus nog in het strafrecht staat.
2: Om er zeker van te zijn dat abortus zorgvuldig wordt uitgevoerd, moeten alle bestaande eisen daaraan gehandhaafd blijven, vindt Vliegendhart. Daarom wil ze dat abortus uitsluitend in zorgwetten wordt opgenomen. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomen, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen, blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag begint een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Er zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1-zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Volgens trainer Jurgen Klopp ontbrak het aan overtuiging bij de Duitsers en is het zijn taak om dat te verbeteren.
4: Ons had die overtuiging gefehlt, dat moet man zo zeggen. Nu zit ik hier en zeg, we hadden meer overtuiging hebben moeten. We hadden ze niet. Het is mijn job ervoor te zorgen dat we het volgende keer meer overtuiging hebben.
2: Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer in het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws.
1: Van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Griekspoor brengt de nieuwste nummers en albumreleases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw, zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppen.
1: Start werkzaamheden de foyer en 6 op de 10 volwassenen sporten wekelijks. De omgevingsvergunning voor de foyer in stadcentrum Hoofddorp is verleend. Ontwikkelaar Ekelis Nederland wil eind 2026 starten met de werkzaamheden. Op de hoek van de burgemeester van Willigenlaan en Prins Hendriklaan komen 128 woningen, waarvan 50 voor senioren. Het project krijgt ook een ontmoetingsruimte en 78 parkeerplaatsen voor bewoners. Eerst worden 2 bestaande kantoorgebouwen gesloopt en wordt het terrein bouwrijp gemaakt. In 2027 begint vervolgens de daadwerkelijke bouw voor het nieuwe wooncomplex. In Haarlemmermeer sport 60% van de volwassenen wekelijks. Dat zijn ongeveer 78.000 inwoners. In 2016 was dit nog 55%. Haarlemmermeer scoort daarmee iets hoger dan vergelijkbare gemeenten, waar gemiddeld 59% wekelijks sport. Fitness is het populairst. Bijna 1 op de 3 volwassenen doet eraan. Hardlopen volgt met ongeveer 1 op de 10. Wekelijks sporten betekent overigens niet automatisch voldoende bewegen. Minder dan de helft van de volwassenen voldoet aan de landelijke beweegrichtlijn. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
3: De ochtend van Meer Radio.
0: Non-stop muziek.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Rob Meegens met het NOS-journaal. Het is voor consumenten te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor allerlei producten geldt. Bij vliegtickets kan het gebeuren dat voor hetzelfde ticket 30 tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd. Sommige prijzen kunnen 40% hoger liggen dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden en lang bezig zijn met prijzen vergelijken. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Hulpdiensten delen warmtedekens uit. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt.
3: Ja, je weet het nooit. Ik denk, als ze daarachter wat twijfelen, ze geven ons iets meer tijd, dan is het zeker mogelijk. Maar ja, uiteindelijk komen ze terug en scheelt het eigenlijk nog niet veel. Maar ja, toen moest ik wel gokken.
2: De titel ging naar de Amerikaan McNulty, die solo over de streep kwam. Het weer, in het noordwesten en westen veel bewolking met af en toe een bui. Aan zee kan veel regen vallen, dan wordt het 18 tot 20 graden. In het binnenland geregeld zon, daar stijgt de temperatuur naar 23 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio, vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+, en overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek, Haarlemmermeer in het najaar. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio. Ruud Kroes.

0: mega hit was dat. Dancing Queen, je hoorde ABBA.
1: Ruud Kroes met de ochtend van Meer Radio.
0: Goedemorgen, welkom bij de ochtend van Meer Radio. Wat kun je verwachten de komende twee uur? We hebben weer hele bijzondere berichten voor je. We gaan kijken of er sportnieuws is, leuke activiteiten die je kunt doen in Haarlemmermeer. En uiteraard hebben we muziek, onder meer van Robert Palmer, Teddy Swims. Maar eerst Jamaica Bam Bam, hier is Salto.

Goedemorgen. Hier begint je dag met meer nieuws, meer muziek. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Elke dag van de week. Dit is de ochtend van Meer Radio. Op 105.5 en 106.6 FM.

0: Je hoorde de Lumineers met Ho Hey.
1: De Meerradio ontbijtplaat.
0: Ontbijtplaat, jouw favoriete nummer. Je kunt hem aanvragen, studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. En mocht je een leuke anekdote weten, hoor in het graag.

0: Robert Palmer was dat, Best of Both Worlds.
1: Een bijzonder feitje van de andere kant van de oceaan.
0: Toen de eerste film van Fast and Furious een hit werd, vroeg acteur Vin Diesel oorspronkelijk aan Universal Pictures om geen vervolg te maken. Hij was er destijds van overtuigd dat het maken van sequels de status van de eerste film als potentiële klassieker zou verpesten. Inmiddels is de franchise echter al toe aan zijn 10e film.

0: Kennis Maandag is een luchtig, informatief en gezellig radioprogramma. Jeroen Griekspoor en Peter Ludikhuizen praten met artiesten, columnisten en kunstenaars over creatie en inspiratie. Daarnaast hoor je opvallend regionieuws, de agenda en nieuwe singles en verse albumtracks. Dat is nog eens prettig kennismaken. Iedere maandagavond van 7 tot 9 in Maak Kennis Maandag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Tweede zege voor meerskors mannen en Nadine Duursma 100 dagen opgesloten voor ruimteonderzoek. Meerskors heeft de tweede wedstrijd in de SPN Eredivisie gewonnen. De Hoofddorpse squashclub versloeg Victoria Rotterdam met 11-3. Jelmer Mols won overtuigend van Lars van Dongen. Ook Paul Kool, de nummer 2 van de wereld, boekte eenvoudig een overwinning tegen Juri Hapers. Stan Al verloor echter na 5 games van achtvoudig Nederlands kampioen Pietro Sweertman. Meerskors staat na 2 speelronden met 23 punten bovenaan. Woensdag 30 september speelt ploeg thuis tegen Squash Utrecht. De 27-jarige Nadine Duursma uit Hoofddorp bracht voor de Europese ruimtevaartorganisatie ESA 100 dagen afgesloten van de buitenwereld door. Ze werd als enige Nederlander geselecteerd uit zo'n 3000 Europese kandidaten en kreeg de rol van commandant tijdens de missie Solis 100 in Keulen. Samen met 5 anderen nam ze deel aan 23 experimenten. Onderzoekers bestudeerden onder meer de gevolgen van langdurige isolatie voor het brein en de samenwerking binnen het team. Duursma wil haar loopbaan voortzetten in ruimtevaart en robotica. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Van Meer Radio. Ruud Kroes.

0: Uit Noorwegen, je hoorde Bauza met Magnetic.
1: Ontbijtplaat in de ochtend van Meer Radio.
0: De ontbijtplaat is dit keer aangevraagd door Johannes. En Johannes die is een ware Stones-fan, zo laat hij weten. En als hij de eerste klanken hoort van dit nummer, dan wordt hij helemaal blij. En hij is ervan overtuigd dat hij vast niet de enige is. Nou Johannes, dat denk ik ook niet. Hier zijn de Rolling Stones, Brown Sugar.

0: Train was dat met 50 Ways to Say Goodbye.
1: Opmerkelijk nieuws.
0: Onder de Nederlandse wetgeving is een automobilist bij een botsing met een fietser of voetganger altijd voor minstens 50% aansprakelijk voor de schade. Dit geldt ongeacht wie er daadwerkelijk schuldig was aan de situatie. Als het slachtoffer jonger is dan 14 jaar, stijgt de aansprakelijkheid van de chauffeur zelfs naar 100%.

Dat was Bruno Mars samen met Cardi B en Finesse. We zijn aan het einde gekomen van het eerste uur van de ochtend van Meer Radio. Straks het tweede uur. We gaan eruit met Janice Blue, Girl. Hele fijne ochtend. Tot zo.

0: Wist je dat slimme zonwering helpt om energie te besparen? Met automatische bediening reageren screens en zonwering vanzelf op zon en temperatuur. Zo blijft je woning tot wel 7 graden koeler. Zelfs op warme dagen. Bij Ambiance Velota en Hoofddorp combineren we comfort, duurzaamheid en slimme technologie in zonwering op maat. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dorel Megens met het NOS-journaal. In de eerste helft van dit jaar tankten Nederlandse automobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Het systeem van computergestuurde prijzen is te ondoorzichtig, vindt de autoriteit Consument en Markt. Bij vliegtickets worden soms voor hetzelfde ticket tientallen prijzen gehanteerd met grote onderlinge verschillen, vertelt de ACM.
3: Wat we het meeste zien zijn prijzen die veranderen in de tijd, maar wel voor iedereen gelijk zijn. Maar de techniek is nu zodanig dat je ook steeds vaker gepersonaliseerde prijzen krijgt, waardoor je misschien een andere prijs krijgt te zien dan de buurman.
2: Ook bij andere producten ziet de ACM dat de verschillen vaak te groot zijn. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen, zegt Vliegendhart. In een tent op het terrein van het asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft vanochtend brand gewoed. 150 bewoners van het centrum moesten daarom allemaal naar buiten. Brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het weer in het noordwesten en westen is het een bewolkte dag met soms een bui. Direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt een graad of 19 daar. In het binnenland vaker zon en 23 graden. In Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in het najaar. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio. Ruud Kroes.

0: Dat was Foreigner, Cold as Ice.
1: Ruud Kroes, met de ochtend van Meer Radio.
0: Goedemorgen, welkom terug bij de ochtend van Meer Radio. Wat kun je verwachten het komende uur? We hebben weer hele bijzondere berichten voor je. We gaan kijken of er leuke dingen zijn die je in Haarlemmermeer kunt doen. En uiteraard hebben we muziek voor je. Wat dacht je onder meer van Chappell Roan, The Dire Straits, Zucchero. Maar nu eerst Alex Warren, Fever Dream.

0: Dat was Post Malone, Better Now.
1: Opmerkelijk nieuws.
0: In 1846 plakte het British Museum een slak op een indexkaart, omdat ze dachten dat het dier dood was. 4 jaar later ontdekten medewerkers tot hun verbazing dat de slak eigenlijk nog leefde. Nadat ze een beestje een bad gaven, leefde de slak nog 2 jaar lang in een pot, terwijl die kool at.

0: Counting Crows, Accidentally in Love.
1: Opvallend nieuws.
0: Een bekende Japanse stadslegende beweerde jarenlang dat de geest van KFC-oprichter Colonel Sanders de honkbalclub Hanshin Tigers had vervloekt. Fans hadden in 1985 uit pure vreugde een standbeeld van de kolonel in de rivier gegooid. Maar pas nadat de club in 2023 de vloek verbrak, sprongen fans opnieuw de rivier in en gooiden er zelfs een cosplayer in.

0: is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Voedselbos De Relaxtuin geopend en Resto van Harte opent pop-up restaurant. Het Haarlemmermeer Lyceum Tweetalig heeft Voedselbos De Relaxtuin officieel geopend. Wethouder Charlotte van der Meij verrichtte de opening samen met leerlingen. In de tuin groeien fruit, kruiden, groenten en vaste planten. Leerlingen leren er over biodiversiteit, duurzaamheid en permacultuur. De tuin is ook een plek om elkaar te ontmoeten en tot rust te komen. Leerlingen van de Green Team helpen bij het onderhoud. De school werkt inmiddels aan plannen voor een tweede voedselbos en zoekt daarop bedrijven en organisaties die willen bijdragen. Resto van Harte opent op 29 september een pop-up buurtrestaurant bij restaurant C14 aan het Raadhuisplein in Hoofddorp. Buurtbewoners kunnen daar iedere dinsdag aanschuiven voor een vers en betaalbaar driegangen diner. Iedereen is welkom, alleen of samen met anderen. Het initiatief start tijdens de Week tegen Eenzaamheid en draait om ontmoeting en verbinding. Resto van Harte werkt hiervoor samen met Scene 14 en taalschool Miss Karin. De taalschool geeft les aan nieuwe inwoners van Hoofddorp en hielp het initiatief op gang komen. Dit was het Meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Meerradio. Haarlemmermeer. De ochtend van Meerradio. Ruud Kroes.

0: Amy Winehouse, Back to Black.
1: De ochtend van meer radio. Activiteitenkalender.
0: Centrum Nieuw-Vennep nodigt je uit om langs te komen tijdens Nationale Ouderendag op vrijdag 2 oktober. Van 12 tot 4 kun je genieten van een gezellige middag vol spelletjes en leuke gesprekken. En kun je ook nog eens te goed doen aan een warme potje hutspot. Heb je zin in een potje Rummy Cup, een kaartspel of gewoon een kop koffie en een gezellig praatje? Je bent van harte welkom in Winkelcentrum Symfonie aan Vennepperhof in Nieuw-Vennep. De toegang is gratis en neem gerust iemand mee. Maak er samen een gezellige en feestelijke middag van.

0: Dijk, binnen zonder kloppen.
1: Een bijzonder feitje van de andere kant van de oceaan.
0: De blauwe methamfetamine die in de hitserie Breaking Bad werd gebruikt, zag er zo realistisch uit dat het overtuigend op het scherm overkwam. In werkelijkheid was het echter gewoon blauw rotsnoep, ofwel rock candy. Acteurs Bryan Cranston en Aaron Paul aten er tussen de opnames zoveel van dat de crew steeds opnieuw nieuwe voorraden moesten aanvoeren.

Je hoorde Sam Veld samen met Alex Schultz en Be My Lover. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze ochtend van Meer Radio. Straks tussen de bedrijven en om 4 uur onderweg. We gaan eruit met Santana. I'll be waiting. Fijne dag. Tot snel. Hoi.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dries van Kesteren met het NOS-journaal. Nederlandse automobilisten tankt in de eerste helft van dit jaar vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met 20% is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het is voor veel mensen te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor veel meer producten geldt. Bij vliegtickets kunnen tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd en die liggen soms 40% hoger dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor haar beste videoclip voor haar nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de prijzen van MTV. De oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerden de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer in het noordwesten en het westen is het een bewolkte dag met soms een bui. En direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt daar een graad of 19. In het binnenland vaker zon en 23 graden. En in Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de Bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Meer radio. Dit is Meer Radio. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Radio.
1: Lieve mensen, goedenavond allemaal. Dank dat u aanwezig wil zijn met het mooiste moment uit mijn leven.

0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Start werkzaamheden de foyer en 6 op de 10 volwassenen sporten wekelijks. De omgevingsvergunning voor de foyer in stadcentrum Hoofddorp is verleend. Ontwikkelaar Ekelis Nederland wil eind 2026 starten met de werkzaamheden. Op de hoek van de burgemeester van Willigelaan en Prins Hendriklaan komen 128 woningen, waarvan 50 voor senioren. Het project krijgt ook een ontmoetingsruimte en 78 parkeerplaatsen voor bewoners. Eerst worden 2 bestaande kantoorgebouwen gesloopt en wordt het terrein bouwrijp gemaakt. In 2027 begint vervolgens de daadwerkelijke bouw voor het nieuwe wooncomplex. In Haarlemmermeer sport 60% van de volwassenen wekelijks. Dat zijn ongeveer 78.000 inwoners. In 2016 was dit nog 55%. Haarlemmermeer scoort daarmee iets hoger dan vergelijkbare gemeenten, waar gemiddeld 59% wekelijks sport. Fitness is het populairst. Bijna 1 op de 3 volwassenen doet eraan. Hardlopen volgt met ongeveer 1 op de 10. Wekelijks sporten betekent overigens niet automatisch voldoende bewegen. Minder dan de helft van de volwassenen voldoet aan de landelijke beweegrichtlijn. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.

0: Dit was het Meer Nieuws overzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Meer Radio.
2: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Wist je dat slimme zonwering helpt om energie te besparen? Met automatische bediening reageren screens en zonwering vanzelf op zon en temperatuur. Zo blijft je woning tot wel 7 graden koeler. Zelfs op warme dagen. Bij Ambiance Velota en Hoofddorp combineren we comfort, duurzaamheid en slimme technologie in zonwering op maat. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Voor de Tweede Kamer zijn vanochtend zo'n 50 dollemina's samengekomen voor een protest. Ze eisen dat abortus uit het wetboek van strafrecht wordt gehaald. Progressief Nederland heeft daarvoor een initiatiefwet ingediend. Deze werd vanochtend ook overhandigd aan de protesterende dollemina's. Volgens de actiegroep NPRO is abortus geen misdaad en hoort het daarom niet in het strafrecht. Zij vinden dat het aan de vrouw is om daarover te beslissen. In de eerste helft van dit jaar tankten de Nederlandse mobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis 2 lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn moeder en zus hebben gedood met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor beste videoclip van het jaar voor haar nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de muziekprijzen van MTV. De oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerden de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer, vooral in de noordwestelijke helft van het land, zijn er wat buien. Het wordt hier zo'n 20 graden. In het zuidoosten geregeld zon en 24 graden. Vanavond stevige buien, lokaal met kans op onweer. En morgen eerst veel bewolking, maar later vaker zon bij 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Ben jij nieuwsgierig? Ben jij degene die thuis altijd de computer repareert? Of hoop je net zo goed te worden als Edwin Evers? Pak dan nu je kans. Meer Radio zoekt creatieve redactieleden, technici, ICT'ers en presentatoren. Geen ervaring is geen probleem. Je krijgt uitstekende begeleiding van onze ervaren medewerkers. Heb jij elke week een paar uurtjes tijd over? Dan hebben wij een nieuwe hobby voor je. Stuur een e-mail naar redactie@meerradio.nl. redactie@meerradio.nl. En begin vandaag nog aan je radiocarrière. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Tweede zege voor Meerschors mannen. En Nadine Duursma 100 dagen opgesloten voor ruimteonderzoek. Meerschors heeft de tweede wedstrijd in de SPN Eredivisie gewonnen. De Hoofddorpse squashclub versloeg Victoria Rotterdam met 11-3. Jelmer Mols won overtuigend van Lars van Dongen. Ook Paul Kool, de nummer 2 van de wereld, boekte eenvoudig een overwinning tegen Juri Hapers. Stan Al verloor echter na 5 games van 8-voudig Nederlands kampioen Pietro Sweertman. Meerschors staat na 2 speelronden met 23 punten bovenaan. Woensdag 30 september speelt ploeg thuis tegen Squash Utrecht. De 27-jarige Nadine Duursma uit Hoofddorp bracht voor de Europese ruimtevaartorganisatie ESA 100 dagen afgesloten van de buitenwereld door. Ze werd als enige Nederlander geselecteerd uit zo'n 3000 Europese kandidaten en kreeg de rol van commandant tijdens de missie Solis 100 in Keulen. Samen met 5 anderen nam ze deel aan 23 experimenten. Onderzoekers bestudeerden onder meer de gevolgen van langdurige isolatie voor het brein en de samenwerking binnen het team. Duursma wil haar loopbaan voortzetten in ruimtevaart en robotica. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Piet van Kesteren met het NOS-journaal. De veiligheid en leefomstandigheden van jongeren in jeugdgevangenissen moet snel verbeteren. Die oproep doen inspecties aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Jongeren in jeugdinrichtingen zijn nu de dupe van steeds verdere versobering van de zorg en behandelingen. Ook het onderwijs en hun dagprogramma staan onder druk, zeggen de inspecties. De problemen komen door te weinig personeel en een tekort aan plekken in de jeugdgevangenissen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege het noodweer van de afgelopen dagen. In een paar dagen tijd is net zoveel regen gevallen als normaal in een hele maand september zou vallen. Straten zijn overstroomd en duizenden geëvacueerden zijn opgevangen op 200 opvanglocaties in Bangkok. Ook kunnen tienduizenden mensen hun huis niet uit. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis twee lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn 51-jarige moeder en 20-jarige zus hebben gedood met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. De Rotterdamse politie heeft bij de grote verkeerscontrole aan de voet van de Erasmusbrug 214 boetes uitgedeeld. Vooral maaltijdbezorgers, fatbikes en mensen op een elektrische step kregen er een vanwege gevaarlijk rijgedrag en geluidsoverlast door knetterende uitlaten. Ook zijn een aantal fatbikes en steps in beslag genomen. Naast het uitdelen van boetes werden er tijdens de controle in Rotterdam ook 5 mensen opgepakt voor drugsbezit of voor heling. En ook moest iemand nog een celstraf uitzitten. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het wordt 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint bewolkt, later vaker zon en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Niels Onderwater haalt met zijn zwemtocht ruim 11.000 euro op en cursus rouwmantel voor ex-mantelzorgers. Niels Onderwater heeft zondag 26 september tijdens zijn rondje Haarlemmermeer ruim 11.000 euro opgehaald. Zijn streefbedrag was 10.000 euro. Hij zwom non-stop de volledige ringvaart rond, een afstand van 60 kilometer. Met zijn zwemprestatie zamelde hij geld in voor de Maarten van der Weijden Foundation ter ondersteuning van het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Zijn actie kreeg onder andere steun en lof van Olympisch kampioen Maarten van der Weijden zelf. De tocht nam bijna een etmaal in beslag. De Onderwater startte zaterdagmiddag en tikte zondagmiddag aan. Donderdag 1 oktober start bij Mantelzorg en Meer een cursus voor mensen die rouwen om het verlies van hun dierbaren voor wie zij langere tijd hebben gezorgd. Opnieuw inhoud geven aan je leven na het overlijden van een naaste valt niet mee. En zeker niet na een lange periode van zorg. Aldus organisator Mantelzorg en Meer. De cursus Rouwmantel maakt mantelzorgers bewust van wat het zorgen met ze heeft gedaan en kan ook helpen om het rouwproces beter te begrijpen. De cursus omvat 8 donderdagmiddagen van 1:30 tot 3:30 en start op 1 oktober. De cursus wordt gegeven bij Mantelzorg en Meer, Dr. van Dorstenlaan E in Hoofddorp. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. De komende periode is er veel bewolking met af en toe zon en kans op een buitje. De middagtemperatuur varieert van 21 tot 25 graden en er waait erbij een zwakke tot matige wind, windkracht 2 tot 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Wist je dat slimme zonwering helpt om energie te besparen? Met automatische bediening reageren screens en zonwering vanzelf op zon en temperatuur. Zo blijft je woning tot wel 7 graden koeler. Zelfs op warme dagen. Bij Ambiance Velota en Hoofddorp combineren we comfort, duurzaamheid en slimme technologie in zonwering op maat. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jenny Dijkers met het NOS Journaal. De Britse politie kon gisteren 5 terreurverdachten aanhouden bij een legerbasis door een telefoontje van een boerin. Britse media schrijven dat zij kort na middernacht met haar man terugkwam van een feestje en toen op een weg, net buiten het dorp, 3 bestelbusjes zag staan. De lokale politie reageerde vervolgens snel. Binnen 10 minuten waren er zwaar bewapende agenten bij de legerbasis Fairford. De 5 opgepakte mannen worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. De vrouw die alarm sloeg denkt ook dat er nog een aantal mannen zijn ontsnapt, want ze zag meer dan 5 mensen. In een tbs-kliniek in Groningen is een medewerker neergestoken door een patiënt. Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer gaat. De medewerker is gewond met een ambulance naar het ziekenhuis gereden. De politie heeft de patiënt opgepakt. De directeur van de tbs-kliniek in Groningen zegt dat iedereen ontzettend geschrokken is. Voor mensen die het hebben gezien, wordt nazorg geregeld. In de kliniek worden ongeveer 260 mannen behandeld die een misdrijf hebben gepleegd door psychiatrische problemen. In het Belgische dorp Idergem heeft een jongen van 17 zijn moeder en zijn zus neergestoken. Zou die volgens de VRT hebben gedaan met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. En bedrijven moeten meer inzicht geven over hoe prijzen van producten en diensten tot stand komen, zegt de autoriteit Consumentenmarkt. Steeds meer bedrijven laten de prijs op hun website bepalen door algoritmen. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij vliegtickets of festivalkaartjes. De prijs is vooral afhankelijk van vraag en aanbod. En dat is voor consumenten vaak onduidelijk. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het is 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint dan bewolkt, maar later is er vaker zon. En dan wordt het 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: kan je geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club to Date. Kom bij de club, waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 7 en 10. Club to Date. Op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht. Met Rob Joppe.
1: De gemeente geeft geen ontheffing voor het afsteken van vuurwerk en illegale vapes gevonden bij politie- en douaneactie. De gemeente Haarlemmermeer geeft geen ontheffing aan georganiseerde groepen of verenigingen om vuurwerk af te steken rond de jaarwisseling. Op 1 augustus is de wet Veilige Jaarwisseling ingegaan. Die bepaalt dat er in Nederland geen consumentenvuurwerk meer mag worden afgestoken. Gemeentes kunnen erop ontheffing verlenen. Maar de gemeente gaat dat niet doen omdat bijna alle gemeenten in Noord-Holland geen ontheffingen verlenen. Dat geeft duidelijkheid aan de inwoners in de regio. Daarnaast is er te weinig tijd geweest om goed te onderzoeken wat de gevolgen zijn van het verlenen van ontheffingen. Daarbij spelen vragen zoals hoeveel ontheffingen kunnen worden gegeven, welke locaties zijn geschikt, welke veiligheidsregels zijn nodig en hoe toezicht en handhaving geregeld kunnen worden. Bij een onderzoek van de politie en douane op een bedrijventerrein aan de Pakslaan in Hoofddorp zijn vrijdagmiddag meerdere zakken vapes in beslag genomen. Het bedrijventerrein was tijdens de actie afgezet met politielint. Wat de aanleiding was van het onderzoek en aan wie de zakken toebehoren is niet bekendgemaakt. De douane bevestigde alleen dat er meerdere zakken vapes en nicotinezakjes in beslag zijn genomen. De verkoop van beide producten in Nederland is illegaal. Bezoekers konden tijdens de actie geen pakketjes inleveren en afhalen bij het Pakshop afhaalpunt. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. De komende periode is er veel bewolking met af en toe zon en kans op een buitje. De middagtemperatuur varieert van 21 tot 25 graden en er waait erbij een zwakke tot matige wind, windkracht 2 tot 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: De positie van Sinti, Roma en reizigers in Nederland is sinds 2017 nauwelijks verbeterd, zegt de nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Volgens Van Zutphen worden deze groepen bijvoorbeeld nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of bij het aanvragen van een hypotheek. Ook is er een groot tekort aan standplaatsen voor hun woonwagens. Sommigen voelen zich daardoor genoodzaakt hun achtergrond en cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet daarom in een brandbrief op tot actie. Het dodental als gevolg van overstromingen en aardverschuivingen in India en Nepal de afgelopen dagen is opgelopen tot boven de 100. In India zijn 81 mensen omgekomen en in Nepal 27. Ook worden nog mensen vermist. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn ook verwoest. Het noodweer in Nepal volgt op de verwoestende vloedgolf van vorige maand. Daarbij kwamen zeker 1400 mensen om het leven. De grote veiligheidsoperatie bij de Britse luchtmachtbasis Fairford gisteren werd in gang gezet na een telefoontje van een boerin. Zij zag kort na middernacht mannen met bivakmutsen wegrennen. De politie heeft daarna 5 mannen opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. En modemerken zetten steeds vaker oudere modellen in op de catwalk. Volgens onderzoekers boekten de 20 grootste modemerken dit jaar allemaal minstens een ouder model van boven de 30 jaar. En dat is 25% meer dan een seizoen eerder. In een modeshow van Gucci dit weekend liepen bijvoorbeeld meerdere modellen mee van boven de 50 jaar. Volgens een modellenbureau heeft de ontwikkeling te maken met de consument. Oudere vrouwen kunnen namelijk meer uitgeven aan nieuwe collecties kleren. Het weer, vooral in het westen kans op een bui, is 19 tot 25 graden. Morgen droog, wolken en zon en dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Niels Onderwater haalt met zijn zwemtocht ruim 11.000 euro op en cursus rouwmantel voor ex-mantelzorgers. Niels Onderwater heeft zondag 26 september tijdens zijn rondje Haarlemmermeer ruim 11.000 euro opgehaald. Zijn streefbedrag was 10.000 euro. Hij zwom non-stop de volledige ringvaart rond, een afstand van 60 kilometer. Met zijn zwemprestatie zamelde hij geld in voor de Maarten van der Weijden Foundation ter ondersteuning van het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Zijn actie kreeg onder andere steun en lof van Olympisch kampioen Maarten van der Weijden zelf. De tocht nam bijna een etmaal in beslag. Onderwater startte zaterdagmiddag en tikte zondagmiddag aan. Donderdag 1 oktober start bij Mantelzorg en Meer een cursus voor mensen die rouwen om het verlies van hun dierbaren voor wie zij langere tijd hebben gezorgd. Opnieuw inhoud geven aan je leven na het overlijden van een naaste valt niet mee. En zeker niet na een lange periode van zorg. Aldus organisator Mantelzorg en Meer. De cursus Rouwmantel maakt mantelzorgers bewust van wat het zorgen met ze heeft gedaan en kan ook helpen om het rouwproces beter te begrijpen. De cursus omvat 8 donderdagmiddagen van 1:30 tot 3:30 en start op 1 oktober. De cursus wordt gegeven bij Mantelzorg en Meer, Dr. van Dorstenlaan E. in Hoofddorp. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. De komende periode is er veel bewolking met af en toe zon en kans op een buitje. De middagtemperatuur varieert van 21 tot 25 graden en er waait erbij een zwakke tot matige wind, windkracht 2 tot 3. Dit was het Meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Wist je dat slimme zonwering helpt om energie te besparen? Met automatische bediening reageren screens en zonwering vanzelf op zon en temperatuur. Zo blijft je woning tot wel 7 graden koeler. Zelfs op warme dagen. Bij Ambiance Velota en Hoofddorp combineren we comfort, duurzaamheid en slimme technologie in zonwering op maat. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Journaal. De 5 mannen die gisteren zijn opgepakt bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. De inwoner zag ze gisteren met bivakmutsen in de buurt van de luchtmachtbasis toen ze 's nachts terugkwam van een feestje en schakelde de politie in. De 5 werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. De verdachte van het dodelijke schietincident op een terras in Amsterdam vrijdag blijft langer vastzitten. Het schietincident volgde op een woordenwisseling. Mensen die het zagen gebeuren zeggen dat de ruzie ging om een loslopende hond van de verdachte. Maar het is niet duidelijk of dat klopt. Of de verdachte het slachtoffer ook kende, is niet bekend. De schutter werd kort na de schietpartij opgepakt. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn meer dan 50 mensen gewond geraakt, melden de autoriteiten in het land. In de stad Dnipro, in het oosten van het land, werd onder meer een kantoorgebouw getroffen. En daar brak brand uit. In de hoofdstad Kiev werd een onderzoeksinstituut geraakt. Het is de 6e dag alweer op rij dat Rusland Oekraïne aanvalt vanuit de lucht. Daarbij worden raketten en drones met bommen ingezet. De politie heeft 2 mannen opgepakt voor de inbraak in een brandweerkazerne in Maarsbergen. De 2 zijn 22 en 24 jaar oud en komen uit Ede. Bij de inbraak in de kazerne van Maarsbergen zondagnacht werd gereedschap gestolen. Het is inmiddels teruggevonden. Het aantal inbraken bij brandweerkazernes neemt de laatste maanden snel toe. Gereedschap dat de brandweer gebruikt om bijvoorbeeld auto's open te knippen kunnen criminelen ook weer goed gebruiken bij bijvoorbeeld inbraken. Het weer, vooral in het oosten nog kans op een bui bij 19 tot 25 graden. Morgen droog, met wolken en zon. En dan wordt het 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
1: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
0: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
2: Die laatste die was van mij, hè?
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
3: Kerkbestuur heeft plan voor bouw van woningen achter kerk in Abbenes. En Schiphol zoekt bouwbedrijven voor langere samenwerking. Uit geldgebrek overweegt het kerkbestuur van de protestantse kerk in Abbenes om een deel van het terrein achter de kerk te verkopen voor de bouw van appartementen. Anders moet het gebouw bij de hoofdvaart binnen 10 jaar dicht. De slinkende kerkgemeente kan het onderhoud aan het 157 jaar oude gebouw niet meer betalen. Bouwbedrijf Horsman & Co. uit Lisse wil op een deel van de volkstuinen achter de kerk een gebouw neerzetten met seniorenappartementen. Maar dorpsbewoners zijn minder enthousiast. De vraag is ook of het wel mag volgens het legaat van de Amsterdamse arts en dorpsweldoener J.P. Heijen, die de grond in 1868 schonk. Dat document is echter tot op heden onvindbaar. Schiphol zoekt via 5 grote aanbestedingen voor bouw- en onderhoudswerk bouwbedrijven om de komende jaren intensief mee samen te werken. De luchthaven investeert van 2025 tot 2035 een slordige 10 miljard euro in vernieuwing en onderhoud. Daarvoor werkt de luchthaven het liefst langdurig samen met bouw- en installatiepartners. Een groot deel van de huidige bouw- en onderhoudscontracten voor Schiphol loopt in 2028 af. De 5 aanbestedingen gaan over onderhouds-, vervangings- en projectwerkzaamheden voor de terminals, technische installaties, platformen en gebouwen. Denk aan het beton, passagiersbruggen, stroom- en luchtvoorziening voor vliegtuigen, casco-winkelpanden, klimaatinstallaties en gebouwen zoals die van de brandweer. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. De komende periode is er veel bewolking met af en toe zon en kans op een buitje. De middagtemperatuur varieert van 21 tot 25 graden en er waait erbij een zwakke tot matige wind, windkracht 2 tot 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: Meerradio.
5: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De hete, droge zomer heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost. Blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. Ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven vervoeren hun spullen over de rivier. En dat kon deze zomer niet of het duurde veel langer. Volgens Allianz is Nederland slecht voorbereid op klimaatverandering. In Zuid-Europa is dat anders. Daar zijn de werktijden bijvoorbeeld flexibeler. De 5 mannen die gisteren zijn aangehouden bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. Een inwoner zag ze gisteren met bivakmutsen in de buurt van de luchtmachtbasis toen ze 's nachts terugkwam van een feestje en schakelde vervolgens de politie in. De 5 werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. Sinti en Roma worden nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of het aanvragen van een hypotheek, zegt de Nationale Ombudsman. Sommigen voelen zich daardoor ook genoodzaakt om hun achtergrond of cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet in een brandbrief op tot actie. En Cody Gakpo komt deze interlandperiode niet meer in actie voor het Nederlands elftal. De voetballer viel gisteren geblesseerd uit in de Nations League-wedstrijd tegen Servië. Hoe erg die blessure is, is nog niet bekendgemaakt. Oranje speelt volgende maand nog 2 Nations League-wedstrijden. Bondscoach Xavi gaat geen vervanger oproepen voor Gakpo daarvoor. Eerst vielen Malen en Robbie al geblesseerd uit bij Oranje. Het weer, vooral in het westen, kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk ook met onweer door het hele land. Het is daarbij dan uiteindelijk niet kouder dan een graad of 15. Morgen dan droog, met wolken en zon. En 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in het najaar. Meer Radio.
1: Onderweg.
4: Maandag.
1: Non-stop muziek.

0: Ben jij een echte vinylliefhebber? Luister dan goed. Bij Club Today geven we elke maand een nieuwe plaat weg in samenwerking met In Front Records. Misschien scoor jij wel die ene must-have voor je collectie. Wat je moet doen? Simpel. Volg Meer Radio op social media en laat ons onder de actiepost weten waarom jij die plaat verdient. Wie weet draait deze track binnenkort bij jou op de platenspeler. Mis het niet. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: De gemeente geeft geen ontheffing voor het afsteken van vuurwerk en illegale vapes gevonden bij politie- en douaneactie. De gemeente Haarlemmermeer geeft geen ontheffing aan georganiseerde groepen of verenigingen om vuurwerk af te steken rond de jaarwisseling. Op 1 augustus is de wet Veilige Jaarwisseling ingegaan. Die bepaalt dat er in Nederland geen consumentenvuurwerk meer mag worden afgestoken. Gemeentes kunnen erop ontheffing verlenen. Maar de gemeente gaat dat niet doen omdat bijna alle gemeenten in Noord-Holland geen ontheffingen verlenen. Dat geeft duidelijkheid aan de inwoners in de regio. Daarnaast is er te weinig tijd geweest om goed te onderzoeken wat de gevolgen zijn van het verlenen van ontheffingen. Daarbij spelen vragen zoals hoeveel ontheffingen kunnen worden gegeven, welke locaties zijn geschikt, welke veiligheidsregels zijn nodig en hoe toezicht en handhaving geregeld kunnen worden. Bij een onderzoek van de politie en douane op een bedrijventerrein aan de Pakslaan in Hoofddorp zijn vrijdagmiddag meerdere zakken vapes in beslag genomen. Het bedrijventerrein was tijdens de actie afgezet met politielint. Wat de aanleiding was van het onderzoek en aan wie de zakken toebehoren is niet bekendgemaakt. De douane bevestigde alleen dat er meerdere zakken vapes en nicotinezakjes in beslag zijn genomen. De verkoop van beide producten in Nederland is illegaal. Bezoekers konden tijdens de actie geen pakketjes inleveren en afhalen bij het Pakshop afhaalpunt. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. De komende periode is er veel bewolking met af en toe zon en kans op een buitje. De middagtemperatuur varieert van 21 tot 25 graden en er waait erbij een zwakke tot matige wind, windkracht 2 tot 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
3: Onderweg.
4: Maandag.
0: Non-stop muziek.

0: Wist je dat slimme zonwering helpt om energie te besparen? Met automatische bediening reageren screens en zonwering vanzelf op zon en temperatuur. Zo blijft je woning tot wel 7 graden koeler. Zelfs op warme dagen. Bij Ambiance, Velota en Hoofddorp combineren we comfort, duurzaamheid en slimme technologie in zonwering op maat. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Europese Unie neemt strafmaatregelen tegen 10 mensen en 17 instellingen vanwege de deportatie van Oekraïnse kinderen. Het zijn voornamelijk Russische instellingen. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de systematische en gedwongen deportatie naar Rusland en door Rusland bezette gebieden in Oekraïne. Volgens de EU dwingen ze de kinderen om de Russische taal en cultuur over te nemen. De tegoeden van de mensen en de instellingen zijn bevroren. En ook hebben ze een reisverbod gekregen voor EU-grondgebied. Een Rotterdammer van 19 moet 8 maanden de cel in voor het doodrijden van een zwangere vrouw. Dat gebeurde in maart toen hij net zijn rijbewijs had. Hij zei in de rechtszaal dat hij de gloednieuwe BMW X1 wilde uittesten. De man reed 115 km per uur op een plek waar je 50 mag. En bij het inhalen duwde hij een andere auto van de weg. De vrouw in de auto die botste op een boom en kwam om het leven. Ze was toen 14 weken zwanger. De Rotterdammer krijgt naast een celstraf van 8 maanden ook een rijverbod van 5 jaar. In Turkije is een populaire comedian veroordeeld tot ruim 1,5 jaar cel. Volgens de rechtbank heeft Deniz Güktaş president Erdogan beledigd. Hij noemde hem een dictator die psychische hulp nodig heeft. Ook betichtte hij hem van vriendjespolitiek. Güktaş is in beroep gegaan tegen de celstraf. De Turkse comedian mag dat in vrijheid afwachten. En voor het eerst is een prototype van de nieuwe megaraket Starship van ruimtebedrijf SpaceX in een baan om de aarde gebracht. De lancering die was vanmiddag vanaf de Amerikaanse staat Texas. De raket is ruim 120 meter hoog en moet tijdens de vlucht 26 Starlink-satellieten lanceren. Starship is de krachtigste raket die ooit is ontwikkeld. Eerdere testvluchten die mislukten. Het weer, vooral in het westen, nog kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Morgen droog, wolken en zon en 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Onderweg.
4: Maandag.
1: Non-stop muziek.

0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Niels Onderwater haalt met zijn zwemtocht ruim 11.000 euro op en cursus rouwmantel voor ex-mantelzorgers. Niels Onderwater heeft zondag 26 september tijdens zijn rondje Haarlemmermeer ruim 11.000 euro opgehaald. Zijn streefbedrag was 10.000 euro. Hij zwom non-stop de volledige ringvaart rond, een afstand van 60 kilometer. Met zijn zwemprestatie zamelde hij geld in voor de Maarten van der Weijden Foundation ter ondersteuning van het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Zijn actie kreeg onder andere steun en lof van Olympisch kampioen Maarten van der Weijden zelf. De tocht nam bijna een etmaal in beslag. Onderwater startte zaterdagmiddag en tikte zondagmiddag aan. Donderdag 1 oktober start bij Mantelzorg en Meer een cursus voor mensen die rouwen om het verlies van hun dierbaren voor wie zij langere tijd hebben gezorgd. Opnieuw inhoud geven aan je leven na het overlijden van een naaste valt niet mee. En zeker niet na een lange periode van zorg. Aldus organisator Mantelzorg en Meer. De cursus Rouwmantel maakt mantelzorgers bewust van wat het zorgen met ze heeft gedaan en kan ook helpen om het rouwproces beter te begrijpen. De cursus omvat 8 donderdagmiddagen van 1:30 tot 3:30 en start op 1 oktober. De cursus wordt gegeven bij Mantelzorg en Meer, Dr. van Dorstenlaan 1 in Hoofddorp. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. De komende periode is er veel bewolking met af en toe zon en kans op een buitje. De middagtemperatuur varieert van 21 tot 25 graden en er waait erbij een zwakke tot matige wind, windkracht 2 tot 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: NOS-journaal. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hack bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23, meldt RTL Nieuws. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunters claimt ook achter de hack te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zijn de gegevens buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen. Aanleiding is het intrekken van de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. Ze moeten daar van Israël binnen 7 dagen weg. Berendsen liet eerder al weten dat hij dat besluit onnodig vindt. Israël kwam met de maatregel omdat Nederland een verbod heeft op import van goederen uit illegale nederzettingen in door Israël bezette gebieden. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. En de mannen die werden gisteren opgepakt bij luchtmachtbasis Fairford. Medewerkers van basisscholen die kunnen vanaf volgend schooljaar een griepprik halen. De vaccinatie die wordt dan vergoed door de werkgever, meldt het onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond. Volgens de Gezondheidsraad lopen mensen die in het onderwijs werken een groter risico op griep dan mensen in andere sectoren. Ze werken in relatief kleine ruimtes. De raad die adviseerde eerder daarom al om onderwijspersoneel een griepprik aan te bieden. Het weer nog, vooral in het westen is er kans op een bui. Ook vanavond nog kans op een aantal stevige buien, daar kan onweer bij zitten. Vannacht koelt het amper af, het wordt een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En een warme nazomerdag, 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: is een luchtig, informatief en gezellig radioprogramma. Jeroen Griekspoor en Peter Ludikhuizen praten met artiesten, columnisten en kunstenaars over creatie en inspiratie. Daarnaast hoor je opvallend regionieuws, de agenda en nieuwe singles en verse albumtracks. Dat is nog eens prettig kennismaken. Iedere maandagavond van 7 tot 9 in Maak Kennis Maandag op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters, de groep die inbrak bij Odido. Het is volgens RTL Nieuws een Nederlandse man van 23. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij vrij. De 5 mannen die gisteren werden opgepakt bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. Ze zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden, zegt de politie. Ze blijven nog wel verdachten. SpaceX heeft een gigantische Starship-raket in een baan om de aarde gebracht. Hij is ruim 120 meter hoog en moet tijdens de vlucht 26 Starlink-satellieten in de ruimte brengen. Het weer vanavond flinke buien met kans op onweer. Morgen droog met wolken en zon, maximaal 28 graden.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Non-stop muziek.

0: Wist je dat slimme zonwering helpt om energie te besparen? Met automatische bediening reageren screens en zonwering vanzelf op zon en temperatuur. Zo blijft je woning tot wel 7 graden koeler. Zelfs op warme dagen. Bij Ambiance, Velota en Hoofddorp combineren we comfort, duurzaamheid en slimme technologie in zonwering op maat. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade, zegt het instituut.
3: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer, dat moet omrijden. Ook op bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld. En voor een stukje zit het bij de wegen ook bij het personenverkeer, dat er soms ook last van heeft. Dus ja, er liggen nogal wat problemen.
2: De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen. De Merwedebrug, de Zuurhofbrug en waarschijnlijk over een paar jaar ook de Van Brienenoordbrug. Dat zijn echte verkeersaders. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters, de groep die inbrak bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij weer vrij. De hete, droge zomer die heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost. Dat blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. En ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven die moesten noodgedwongen hun spullen over de weg vervoeren, zegt de verzekeraar.
4: Die grote hoeveelheid die normaal naar het Roergebied gaat over of met een binnenschip, ja, die grote hoeveelheid die krijg je nooit over de weg. Men ziet al met een heel grote congestie op die wegen. En natuurlijk, dit effect gaat die congestie alleen nog maar vergroten. Dus, en de productiviteit gaat dan nog naar beneden, ook in de transportsector, door dit gevolg.
2: En veel bedrijven die vervoeren hun spullen over de rivier, dat kon deze zomer dus niet of duurde langer. Het weer, stevige buien vanavond. Vannacht een graad of 15, morgen droge wolken en zon en vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: je altijd afgevraagd wat Jeff Lynne van Electric Light Orchestra precies zingt als hij na Don't Bring Me Down Groosh dit te horen brengt. Wel nu, dat is na al die jaren nog steeds niet duidelijk. Want eerst zei hij dat het Duitse woord groes was. En daarna dat het een onzin woord was. En tijdens live optreden zong hij Bruce. Kortom, kruis aan wat uw voorkeur heeft. Ja, jij daar aan de andere kant van het toestel. Welkom bij Maak Kennis Maandag. Een luchtig, informatief, muzikaal en gezellig programma op Meer Radio. Iedere maandagavond van 7 tot 9 gepresenteerd door mijn collega Peter Ludikhuizen. Hij heeft weer chocola meegenomen. Heel goed. En mijn naam is nog steeds Jeroen Griekspoor. En wat gaan we deze twee uurtjes doen, Pierre?
1: Ja, we hebben zometeen natuurlijk weer opvallend regionieuws uit binnen- en buitenland. Na 19:30 krijgen we een verse stedentrip-tip van onze eigen reisadviseur Sonja van Bakel. Na 8:00 hoor je mijn nieuwe column.
0: Ja.
1: Ook wel weer eens leuk. En tenminste, als je ervan houdt. En we sluiten natuurlijk deze uitzending niet af voor we ook aandacht hebben besteed aan de Vinyl 33. Dat allemaal veel later. Eerst gaan we natuurlijk naar de splintertip van deze week, Jeroen.
0: Yes, die nieuwe plaat die met gemak je gehoorgangen binnen het fietst. Oftewel de splintertip van deze week. Is een zeer vrolijk klinkende track van Aaron. En schrijf je met kleine letteren en uitroepteken. Waarom, weet ik ook niet. De 21-jarige Amerikaanse singer-songwriter en multi-instrumentalist staat bekend om zijn cozy pop. En wat is dat? Dat is een warme muziekstijl die traditionele mid-century jazz, lo-fi, vintage pop en intieme slaapkamerpop combineert.
1: Kun je dat nog even herhalen voor de meeschrijvende luisteraar? Nee.
0: Hij kwam met de langspeler Too Close for Running. En waarop we deze vinden, Tandem Bike.
2: Dit is de splintertip van deze week.

0: Het Kronenburgerpark in Nijmegen, dat destijds bekend stond om zijn prostitutie. Misschien nog wel, dat weet ik eigenlijk niet eens. Vormde voor Frank Boeien de inspiratie voor het schrijven van Kronenburgerpark. En het nummer kwam in de zomer van 1985 tot de 12e plaats in de top 40. En staat sinds het begin van de NPO Radio 2 Top 2000 in 1999 onafgebroken in de lijst. En ook niet al te laag, meestal wel in de bovenste 200-300. De plaat maakte de Frank Boeien groep erg populair. En dat was populairder dan Boeien zelf leuk vond.
1: Ja.
0: Dat kan je wel eens hebben, hè?
1: Ja, hebben wij geen last van, hè?
0: Nog niet.
1: Nee.
0: Nee.
1: Nou, hoezo? Wij zijn niet populair.
0: Zijn wij niet populair?
1: Dat weet ik veel.
0: Oh? Wie weet. Thuis ben ik best populair af en toe, hoor.
1: Ja?
0: Ja, ook niet constant.
1: Maar... geef je dat idee.
0: Goed, tijd voor...
1: ja.
2: There's something curious about this broadcast.
3: Opvallend regio nieuws.
0: De politie in het Westland heeft een automobilist op de bont geslingerd. En om een wel heel onopmerkelijke reden. Hij zat namelijk met zijn beide benen in het gips achter het stuur. De man kreeg een bekeuring voor het veroorzaken van gevaar op de weg. En het aardige is dat de bestuurder werd door de politie langs de kant gezet... omdat, let op, zijn bijrijder geen gordel om had.
1: Ja.
0: En daarna zag de agent dus pas dat de beide benen van de bestuurder... vanaf de voeten tot net onderaan zijn knieën in het gips zaten. En dan is het dus best lastig om controle te hebben over de pedalen. Hoe de twee uiteindelijk thuis zijn gekomen is niet bekend.
4: Doe even normaal.
0: Nou, vooruit. Ja. Een 82-jarige man is zondag overleden na een gevecht... met een andere man van 76 op een Grieks strand. En vermoedelijk kreeg hij een hartstilstand. De vechtpartij brak 's ochtends uit op het strand van... hoe heet dat? Ja, dan heb ik de plaatsnaam is weg. Dat is jammer.
1: Ah, maar jij.
0: Nou, het was iets van Voemijgelnie of zoiets. In ieder geval, het ligt ongeveer 15 kilometer van ten zuiden van de hoofdstad Athene. Dus je kan het zelf even opzoeken.
1: Ja.
0: Aanleiding was volgens ooggetuigen een meningsverschil over het gebruik van een lichtstoel. Mogelijk wilde de 80er die stoel beschikbaar houden terwijl hij wachtte op anderen. En daar was de 76-jarige man het dus niet mee eens. Omstanders die beschrijven een heftige vechtpartij... waarbij tot ver kreten te horen waren. En de mannen elkaar verwonden. Na het incident zakte de 82-jarige man in elkaar. Mogelijk dus door een hartstilstand. En door reanimatie door omstanders en hulpdiensten... dat baatte al niet meer. En de 76-jarige is aangehouden door de politie.
1: Yo.
0: En tot slot, in de Amerikaanse stad Fort Lauderdale, dat ligt in Florida. Volgens mij. Toch? Ja. Dacht het wel, hè? Is in korte tijd twee keer een kraan op een huis gevallen. Nadat de eerste kraanwagen was gekanteld en op het gebouw belandde, ging het daarna nog eens mis bij de berging van dat voertuig. Het eerste ongeluk gebeurde aan het begin van de ochtend... toen ongediertebestrijders een tent over het huis wilden plaatsen... om termieten uit te roeien. En daarbij begaven de stempels van de kraanwagen het... en viel de arm ervan open het dak. En bij de poging om die kraan te bergen ging het dus weer mis. En dit keer was waarschijnlijk de last te zwaar... want de draagarm van de nieuwe kraan die boog door... en kwam dus ook terecht op het dak van het huis. Persoonlijke ongelukken deden zich gelukkig niet voor... want de bewoners die waren niet thuis... En wanneer een derde takel langskomt om beide voertuigen weg te halen... is nog niet bekend. Dan kan namelijk worden vastgesteld hoe groot de schade aan het huis precies is. En hoe het met de termieten gaat, weten we ook niet.
1: Ja, die hebben besloten te vertrekken, denk ik.
5: Heel raar. Heel
0: dat
5: raar.
0: Dat zou zomaar kunnen, hè?
5: Gaat het?
1: Ja hoor.
0: Met ons wel.
1: Zeker. Sonja is in de house.
0: Oké. Nou, dat is mooi. Dan gaat dat in ieder geval door. We gaan ook door met muziek in dit programma van het Zweedse folkduo First Aid Kit. Oftewel de zusjes Johanna en Clara Söderberg.
1: Ja.
0: Hun muziek kenmerkt zich door tweestemmige zang. En in 2014 verscheen hun derde album Stegold, waarvan de single My Silver Lining de nodige aandacht kreeg in ons land. En ook de top 40 haalde. En het gebruik daarvan in een Renault-reclame droeg daar ongetwijfeld aan bij.

0: Ben
1: Ja.
2: Ja, dat waren de dames van First Aid Kit.
1: First Aid Kit. Nou, is wel een leuke eerste hulp, toch?
2: Ja, het kan slechter. Inderdaad. Ja.
1: Oh, Sonja is er.
2: Ja.
1: Wil je koptelefoon even op, Son?
3: Ja,
1: ik
3: kon
4: Aha! Daar is er iets!
1: Ja, ja.
4: Hartelijk welkom in onze show!
1: Ja, daar is ze al, hè?
3: Ja, nou, fijn om te zijn.
1: Hoe is het met je?
3: Ja, goed.
1: Ja?
3: Ja.
1: Nou.
3: Ik heb een iets te grote koptelefoon op, maar dat maakt verder
1: niet uit. Ja,
2: of je hoofd is te klein.
1: Je hoofd is gekrompen.
3: Ja, nou, oké.
1: We gaan er nu van.
2: Je kijkt kan naar beneden, laten we zo wel even zien.
3: Ja, laten we maar even zien. Goed.
1: Lukt bij mij ook, dus.
2: Daarom, maar ja, jouw hoofd is wel echt groter dan dat van
1: jou. Ja, die is sowieso van de meeste mensen. Ja, ik heb een grote kop.
3: Ja, valt er wel mee.
1: Ja, je ziet het niet erg, maar... Nee.
2: Ja, maar jij zegt van, er zit ook meer in dan bij anderen. Dat valt ook wel mee.
1: Ja. Ik moest vroeger voor mijn werk een pet dragen. Dat was een helm. Ja. Dus het was de grootste maat die ze nog hadden, zo'n beetje.
3: Ja.
2: 3 keer XL.
3: Ja, ja, ja.
1: Ja, goed. Niet dat er ook wat in zit, maar... we gaan er nieuws van 7:30. Straks na 7:30 hebben we natuurlijk weer zo'n mooie stedentrip-tip van onze Sonja.
3: Uiteraard.
1: Wat is nou de titeltrack en nieuwste single van de gelijknamige EP van de Nederlandse indie popartiest Loey, oftewel Laura de Bruin. Binnenkort gaat haar allereerste eigen headliner tour van start langs de Nederlandse poppodia. En guess what, die is nu al uitverkocht. Ja, en dat doe je iets goed, lijkt me. Hier is Je weet dat ik zo ben. Ik

0: thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade, zegt het instituut.
2: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer. Dat moet omrijden. Ook op bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld. En voor een stukje zit het bij de wegen, ook bij het personenverkeer, dat er soms ook last van heeft. Dus ja, er liggen nogal wat problemen.
1: De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen. De Merwedebrug, de Zuurhofbrug en waarschijnlijk over een paar jaar ook de Van Brienenoordbrug. Dat zijn echte verkeersaders. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters, de groep die inbrak bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij weer vrij. De hete, droge zomer die heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost. Dat blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. En ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven die moesten noodgedwongen hun spullen over de weg vervoeren, zegt de verzekeraar.
3: Die grote hoeveelheid die normaal naar het Roergebied gaat over of met een binnenschip, ja, die grote hoeveelheid die krijg je nooit over de weg. Men ziet al met een heel grote congestie op die wegen. En natuurlijk, dit effect gaat die congestie alleen nog maar vergroten. Dus, en de productiviteit gaat dan nog naar beneden, ook in de transportsector, door dit gevolg.
1: En veel bedrijven die vervoeren hun spullen over de rivier, dat kon deze zomer dus niet of duurde langer. Het weer, stevige buien vanavond. Vannacht een graad of 15, morgen droog, wolken en zon en vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Now, here comes the music.
5: Please put your tongue on your radio. Wait, that might be a little tingly. Don't do that, but do stick your tongue out. Keep going. Wow, you have a long tongue. Congrats.

0: Checkered Love was dat, de tweede single van Kim Wilde's titeloze debuutalbum uit 1981. En de opvolger van de hit Kids in America. En het nummer werd in diverse landen een grote hit. Samen met Cambodja was het zelfs de grootste hit voor Kim in ons land, met een tweede plaats. En dan rekenen we voor het gemak de nummer 1 hit die ze samen met Nena scoorde met Any Place, Anytime, Anywhere, maar even niet mee.
1: Nee.
0: Anders wordt het weer, moet ik dan weer uit gaan leggen.
1: Ja, nee, dat is niet.
0: Gaan we niet doen.
1: Nee.
0: Straks, we blijven nog even in de dames. Zometeen Sonja natuurlijk, met de Stedent Trip Tip. Er is nog een andere dame, de Britse singer-songwriter Joan Armatrading. Die had wel geteld 1 hit in ons land. Dat was rond de tijd dat Kim Wilde ook bekend was, net een jaartje eerder, met het nummer Rosie, waarmee ze tot de 15e plaats kwam in de top 40. En Rosie werd het jaar daarvoor uitgebracht als onderdeel van de EP How Cruel.

0: Joan Armatrading is dat met de Rosie. Mijn nichtje heet Roos, maar dat is geen Rosie natuurlijk. Maar goed.
1: Nee. Maar van Rosie is het maar een kleine stap naar...
0: Sonja?
1: Ja.
2: Okay. Zin om er eventjes tussenuit te gaan? Ga dan goed met de stedentriptip van Sonja.
0: Ja, ja. Ja, soms moet je er even tussenuit. Dan moet je even een paar dagen weg.
1: Even opla- of een paar weken, doen sommigen ook.
0: Ik ga zelf over een paar weken op vakantie gewoon.
1: Dat weet ik, en dat is ja. Een paar dagen. Hè?
0: Maar je kan ook een paar dagen natuurlijk gaan. En Sonja die weet precies waar je naartoe
3: waar
0: moet.
3: Waar we naartoe moeten, waar je, ja.
0: Waar je veel kan wandelen.
3: Ja,
1: en ijs kan eten.
0: Oh ja, ijs kan eten, dat is belangrijk.
1: Maar vooral veel wandelen.
3: Vooral veel
0: waar gaan we naartoe, Son?
3: Nou, we dachten een nieuw thema te doen. Culturele hoofdsteden van Europa.
0: Oh.
3: Dus wij gaan naar het door iedereen bekende Oulu.
0: Kom op, zeg hij. Oulu.
3: Ja, Oulu. Ik moet je dus eerlijkheidshalve toegeven dat ik niet wist... ik wist wel dat het in Finland lag.
0: Ja, dat wist ik ook niet.
3: Ik wist niet precies waar en ik wist ook niet zo goed wat je er kan doen. Maar ik heb me natuurlijk helemaal ingelezen en ik denk inderdaad, het is echt wel een leuke stad. Dus die culturele hoofdsteden, daar zit inderdaad een gedachte achter om meer samenhorigheid in Europa te creëren. Daarom krijgt dus ieder land een keer een beurt om zijn stad te promoten. En Finland viel dit jaar dus in de prijzen.
0: Okay.
3: En die dacht, we gaan Oulu even aanbieden. Nou, Oulu, dat is dus een stadje in het noorden wel, zeg maar, van Finland. Maar niet in het uiterste noorden. Ik zit al meteen... Maar het ligt aan de Botnische Golf. Dus Helsinki ligt helemaal beneden.
0: Ja.
3: En dan heb je helemaal Rovaniemi, helemaal in het noorden. En dan eigenlijk halverwege aan het water... ligt Oulu.
1: Ligt nog onder de Poolcirkel in ieder geval.
3: Ja, ja. Zeker, ja. Dus je zou er nu nog naartoe kunnen. Wat maakt die stad ook zo leuk? Het bestaat, dat heb je daar eigenlijk allemaal wel in die Scandinavische delen. Het bestaat uit allemaal eilandjes. Dus met bruggen en veerponten is dat allemaal aan elkaar verbonden. En ja, we zeiden net dat al. Wat maakt het nou voor mij dan zo aantrekkelijk? Het ligt natuurlijk midden in de natuur. Dus... ga dan ook een keer een autootje huren of een taxi. Of wie weet rijden er ook wel bussen. Daar heb ik me nog niet op ingelezen. Maar dan heb je diverse nationale parken met allemaal weer mooie natuur, blauwe wateren. Ja, want dat heeft Finland natuurlijk wel heel veel. Ja, dus kijk daar vooral even je ogen uit, zou ik zeggen. Ja, en wat is er verder? Je hebt natuurlijk een centrum, toch weer het oude centrum. Daar heb je ook... heel veel van die pakhuizen. Voorheen waren daar natuurlijk heel veel... was het een havenstad, dus je hebt heel veel handel. En die pakhuizen, je hebt het ook een beetje in Amsterdam. Alleen dit is dan in Finse stijl, snap je?
0: Ja.
3: Een ander leuk dingetje. Ze hebben daar uiteraard ook veel musea. Maar ze hebben ook daar een museum van het water. En denk je, water. Maar ja, juist zoiets normaals als water... Maar ook zij hebben dus heel vaak te maken gehad met overstromingen. Maar ook met watertekorten. Dus ga dan even... Laat je daarin... ik vond hem inderdaad wel leuk. Ze hebben ook een hele mooie markthal. Maar ja, dat hebben ze volgens mij allemaal. Lekker overdekt. Dus als het regent, je kan nog steeds shoppen. Je kan er ook nog steeds gezellig eten. Dus het is echt wel leuk, hè? Dat ik mijn handen er ook nog steeds bij heb.
1: Ja, dat komt echt op de radio ook al over.
0: Dat was echt tijd dat we ook...
3: Ik denk, oh, lekker.
0: Het wordt tijd dat we ook gewoon in beeld verschijnen.
1: Ja, het gewoon een cameraatje hebben.
3: Ja. En ze hebben daar ook een... uiteraard dan een watertoren. En het leuke daarvan is... ze hebben een glazen lift aan de buitenkant van die watertoren. En daar mag je dus in... En die brengt je dan 45 meter omhoog naar zo'n uitkijk. Nou weet ik niet of dus ook de bodem van glas is. Maar dat zou inderdaad wel voor de nodige...
0: Als dat het geval is, ga ik niet.
3: Gaan er...
1: 45 meter valt wel mee.
0: Dat trek ik wel.
1: In Toronto ga je 300 meter.
0: Nee, daar ga ik dus niet op.
3: Nee.
1: Dat is ook leuk. Maar jij neemt natuurlijk dan de trap in die watertoren, neem ik aan. Want je houdt van wandelen.
3: Nou, Ik denk niet dat hij er is. Dus ik denk dat je alleen maar met de lift naar boven
0: komt. Maar
3: Ze hebben daar ook nog een bioscoop.
0: Zag je, wacht even. Heb je dat beeld nog gezien van de paus?
3: Nee.
0: De paus ging ook in zo'n lift met glas van buiten. Die ging zo omhoog. Dat was wel heel...
1: symbolisch.
0: Heel symbolisch. Maar goed, dat viel me schoon opeens te binnen.
3: Ja. Nou ja, en nou ja, naast het museum hebben ze dan ook een hele grote bioscooptheater.
0: Ja.
3: Waar ze dus ook dan 3D-films laten zien. Dus dat leek me ook wel leuk. Nu denk ik niet meer dat het heel erg van toepassing is. Maar omdat ze dus ook heel veel van die eilandjes hebben. Bepaalde eilandjes hebben daar ook strand. Dus dan kan je ook even lekker een dagje aan het strand liggen.
1: Of wandelen.
3: Ja, maar ja, wandelen kan je overal. En als laatste. Ik had al gezegd van die nationale parken. Maar omdat je dus heel veel van die eilandjes hebt. Bepaalde eilandjes zijn nog onbewoond. En daar mogen dan de vogels ongerept, zeg maar, leven.
0: Ja.
3: Dus als jij je vogelspotter bent. Dan moet je dan ook even kijken wanneer er bepaalde trek is. Want dan komen daar natuurlijk extra veel vogels naartoe. En dan, nou ja, verrekijkertje op.
0: Ja, sommige mensen zijn daar helemaal...
3: Zijn er helemaal... Ja. Dus ik denk, nou, daar sluit ik hem mee af.
0: Oké. Nou, mooi.
1: Hebben ze ook een vliegveld?
3: Ja, dat heb ik ook nog niet gevonden. Ja.
1: Wel vrij. Dan is het nog een end rijden.
0: Ja. Essentieel.
3: Ja, ik dacht eigenlijk dus dat je met de boot zou gaan. Vanuit Helsinki. En omdat het precies aan de... Ja.
1: Ook nog wel een end.
3: Ja, het is... Ja. Het is je moet er niet even voor één dagje naartoe.
1: Nee, dat
3: moet je zeker niet doen.
1: Nee.
0: Oké. Dus,
3: ja.
0: Oulu.
3: Ja. Oulu.
0: Oulu.
1: O-U-L-U.
0: Here we come.
1: Ja.
3: Precies. Met z'n allen.
1: Personeelsuitje.
0: Dank je. Nou.
3: Ja.
0: Dank je wel, Son.
3: Nou, graag gedaan.
0: Over reizen gesproken. Daarover gaat de debuutsingle van The Monkees. Dat is lang geleden. Augustus 1966. Hier is Last Train to Clarksville.

0: ding.
1: Collega Griekspoor bombardeerde The Kid with the Crown van This is Lorelei vorige week al tot splintertip.
0: Ja.
1: De man heeft af en toe best smaak, hè? Is de conclusie. Maar het nieuwe album The Singer in My Band was van dit soloproject van New Yorker Nate. Hoe heet die man?
0: Amos.
1: Amos. Kent nog veel meer leuke nummers. En dit was er één van. Billy Came Back. Leuk voor Billy ook trouwens.
0: Ja.
1: Ja.
0: We gaan naar het nieuws van 8 uur.
1: Ja, dat gaan wij.
0: En hoewel, kunnen we wel een bonus.
1: Doe
0: eerst maar even deze.
1: Doen we eerst even deze. 30 jaar geleden verscheen het eerste album van Fatboy Slim. Norman Cook, zoals zijn echte naam luidt, was eerder al actief in de House Martins en Beats International. En zijn Fatboy Slim debuut Better Living Through Chemistry is nu opnieuw uitgebracht met maar liefst 15 bonus tracks. Waaronder deze, Everybody Loves a Carnival. En dat is dan weer een remix van de albumtrack Everybody Needs a 303.
0: Oh.
1: Dat dus.
0: Duidelijk.

0: Denk je nog een paar stroboscooplichten bij en je wordt helemaal dol.
1: Inderdaad. Terug naar de jaren 90, hè.
0: Een beetje slechte decennium
1: Oh, dit was Fatboy Slim met Everybody Loves the Carnival.
0: Heel hartelijk
1: dank.
0: Dank. En we gaan nu naar het
2: nieuws. Ik ben fan, wou ik zeggen. Ja? Ik vond hem wel leuk.
0: Jij vond hem wel leuk. Gaan we hem nog een keer draaien voor jou? Nee. we gaan naar het nieuws met de geremasterde versie van Kortje van de Cranberries. Wanted uit 93.

0: van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak die hij gisteren deed op het partijcongres van D66. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek laten slaan. Hij kreeg veel kritiek op die uitspraak, ook van partijen in de Tweede Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De vijf werden gisteren opgepakt. De motief is nog onbekend, zegt correspondent Fleur Lansbach.
2: Er zijn nog steeds meerdere onderzoekssporen waarnaar gekeken wordt. Ook over wat de verdachten precies wisten en wat hun motieven waren. Dus wisten deze mensen wel waarmee ze bezig waren en wat ze in hun busjes aan het vervoeren waren.
1: De vijf zijn vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen, waaronder de Merwedebrug. En na dagen van onderhandelen over de begroting van de Vlaamse regering zijn een minister en een partijmedewerker vandaag onwel geworden. Vermoedelijk door het vele werken. De deadline voor de begroting die was vanmiddag, maar wordt uitgesteld, zegt premier Diependalen.
3: Ik denk dat de gezondheid van onze medewerkers en onszelf belangrijker is. En dan denk ik ook dat we maar beter een extra dag of 2 dagen nemen om te kijken wanneer we wel naar het parlement kunnen gaan.
1: En de partijen komen er niet uit omdat er veel bezuinigd moet worden in Vlaanderen. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En vrij warm, 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: met Peter Ludikhuizen en Jeroen Griekspoor.
1: And now everybody to the dance floor.

0: oude muziek om je heupjes bij los te schudden. Voor zover dat mogelijk is natuurlijk.
1: Ja, er geen onderdelen afvallen.
0: Het is van het Duitse live act duo Buka Shades. In samenwerking met Eddie Bizarre.
1: Nooit van gehoord.
0: Ik denk niet dat het zijn echte achternaam is. Toch?
1: Je weet het niet, hè? Met
0: je weet het niet. Ik heb het niet opgezocht. Ze maakten dit Hold On, doordrenkt met Ibiza, Vibe, Italo House, geluid. Degene op leeftijd die, hoewel de jongeren ook tegenwoordig, die klikken dat pakketje door. Ik ga er helemaal van stotteren.
1: Nou.
0: We gaan straks...
1: Dat kan ook door Sonja komen, hè? Dat kan ook door Sonja komen.
0: Ja, altijd.
2: Ja.
0: Technisch gezien is het nog aardig goed gegaan.
1: Ja, je hebt nog geen verkeerde knop aangedrukt, inderdaad. Dat gaat zo door, ik ben jong.
0: Ja. Zometeen de column van Peter. Maar eerst een oud, maar toch nieuw. We hebben namelijk een 10-jarig jubileum. En wel van het album All My Demons Are Greeting Me As A Friend. Van de Noorse Aurora. En aan toegevoegd zijn enkele demo's en niet eerder uitgebracht werk. Je kent dat wel. En uiteraard de tweede single die in 2015 verscheen. Running With Wolves.

0: Nou, dat was een pittig stukje rennen. Running with the Wolves van Aurora. Wat zeg ik allemaal? Running with the Wolves van Aurora was dat. Dames en heren, tijd geworden voor...
1: Maak kennis maandag column. Peter Ludikhuizen.
0: Oh, die kennen we.
2: Hallo fans. Ja. Ja. Onze taal blijkt vol te zitten met zogenaamde vergiswoorden. Dat begint overigens al bij het woord vergiswoord zelf. Want toen ik daarop googelde, kwam ik automatisch terecht bij de vergismoord. En dat lijkt me toch van een heel andere en veel gevaarlijker orde. Vervolgens kreeg ik een aantal goed bedoelde, maar niet echt relevante suggesties voorgeschoteld met woorden die beginnen met vergis. Een paar daarvan vond ik trouwens toch best amusant. Zo is daar bijvoorbeeld de vergistoerist. En dat is een toerist die zich vergist in de datum of locatie van een evenement en daardoor op de verkeerde dag of plaats arriveert. Ja. Het zal je maar gebeuren.
0: Nou.
2: Ook de vergisduiker vond ik wel aardig. Want dat is dan weer iemand die per vergissing op 1 januari op het strand verschijnt voor de nieuwjaarsduik, terwijl dat evenement is afgelast.
0: Ja.
2: En zowel de vergisduiker als de vergistoerist lijken me nou ook niet direct de meest slimme mensen. Maar dit terzijde. Maar toch is dat niet helemaal wat ik bedoel met vergiswoorden. Ik zoek het namelijk meer in de richting van een verbastering die op zich niet per definitie heel onlogisch hoeft te zijn. Als voorbeeld noem ik de rotonde. Weliswaar klopt dat natuurlijk niet, maar gezien de gebruikelijke vorm van een rotonde is deze vergissing nog redelijk verklaarbaar. Met de kostwinnaar heb ik dan al wat meer moeite, alsof het hierbij om een competitie zou gaan. En het vergiswoord chloresterol kan ik al helemaal niet uitleggen. Hier lijkt eerder sprake te zijn van een zogenaamde spraakverwarming. En de zweetballetjes van de IKEA geven daarentegen een uiterst onsmakelijk signaal, of wat mij betreft. Naast de vergiswoorden zijn ook verbasterde spreuken en gezegden op een onuitputtelijke bron van amusement in mijn ogen en oren. In een grijs verleden heb ik daarvoor ooit eens de term verspreukingen bedacht. Al zou dat achteraf beschouwd net zo goed een vergiswoord kunnen zijn. In de loop der jaren heb ik zelf de nodige verspreukingen opgevangen en genoteerd. En de media vormen hiervoor een dankbare en hilarische bron, wat ik uit eigen ervaring kan beamen. Zal ik dan maar even een paar voorbeelden geven waarvan je vast stijlvol achterover slaat? Nou, vooruit, omdat je aandringt. Hij loopt op vrije voeten rond, heb ik ooit eens opgetekend van Radio 538. Ik moet mezelf niet van de kaart laten brengen, zei Irene Wüst ooit. Zo duidelijk als een klontje komt dan weer van Erik de Zwart. Het was kantje op zijn bord. Wie kent hem nog? Voetbaltrainer Henk Kessler. Gerard Joling kwam met we hebben zand over alles gegooid. En nu.nl wist ooit op te tekenen dat er in 2013 een paar mijlpalen vallen. Maar het blijft natuurlijk niet beperkt tot de media. Ook op kantoor gaat het bijvoorbeeld regelmatig mis. Collega's die even een balletje opgooien en vervolgens verbaasd zijn als niemand hem vangt. Of iemand die aangeeft dat een project in kannen en kruiken is, terwijl de kruiken duidelijk nog ergens in de vaatwasser of erger nog achter in de kast staan. Desondanks begrijpen we meestal precies wat iemand bedoelt, ondanks de creatieve ontsporing van de taal. Blijkbaar zijn wij als luisteraar net zo goed in staat om de juiste betekenis te reconstrueren als de spreker in staat is om die vakkundig te saboteren. Misschien is dat ook wel de ware kracht van taal. Niet dat we het perfect gebruiken, maar dat we elkaar ondanks alles toch begrijpen. Al zijn er natuurlijk wel grenzen. Zo moet je niet proberen iemand een mes achter de rug te slepen of te achterhalen hoe de vork in de keel steekt. Want voor je het weet, heb je weer te waken met een vergismoord.
0: Ja, ja.
2: Dat dus.
0: Hij is goed.
2: Komt in mijn nieuwe boek.
0: Oh.
2: Ja.
0: Oh, er komt een nieuw boek aan.
2: Er komt een nieuw boek aan, als het goed is, binnen nu en... Nou, ik hoop een week of 6.
0: Oh, oké. Okay.
2: Maar voor de feestdagen.
0: Ja. Oké, okay, nou, daar houden we je aan dan.
2: Ja. Daar moet ik mezelf ook aan houden.
0: Ja, ja.
2: Dat heb ik ook aan Ed, onze letterverslinder, toegezegd. Dus ja.
0: Dankjewel, Peet.
2: Ja, nou, graag gedaan, jongens.
0: Verder met de muziek.
2: Ja, dan ben ik weer, hè.
0: Nou.
2: We gaan luisteren naar het Britse duo Soft Cell. Die hebben een nieuw album uit, Dansteria. En daarop grijpen ze terug naar het New York van...
0: Vergiswoord.
2: Wat?
0: Is dat ook een vergiswoord?
2: Dansteria, als ze dat in... Als in Engeland het mistake word kennen wel.
0: Ja, oké. Okay.
2: Ja. Maar goed, dat hebben we zo genoemd. Dansteria. Grijp terug naar het New York van begin jaren 80. De stad waar de heren destijds hun eerste 3 albums opnamen. En Dave Ball, die alle instrumenten speelde binnen het duo, die overleed vorig jaar kort na de opname. En volgens zanger Mark Almond is er zonder Ball geen nieuwe softcell muziek meer mogelijk. En daarmee is Dansteria dus sowieso de zwanenzang van het duo. In Maak Kennis Maandag hoor je vanavond In Heaven, When I Dance With You.

0: ding. Het album Rubber Soul, dat uitkwam in 1965, betekende een omslagpunt voor de Beatles. Vrolijke tienerpop werd vervangen door composities met diepere teksten, experimenteren met instrumenten en geluid. En het maken van een album als één kunstwerk. Voorheen was er meestal een zootje singles bij elkaar geraapt.
1: En B-kantjes.
0: Een B-kantje. Ja. Erop stond dit Norwegian Wood, This Bird Has Flown.
1: Iets over Noorse meubelen en een meisje.
0: En een meisje.
1: Ja.
0: Ja.
1: En brand.
0: En daarna stak hij in de fik.
2: Met heel veel metaal.
0: En het was ook nog, het was eigenlijk ook een lied van John Lennon dat hij een stieke affaire had met een andere vrouw.
1: Die kwam niet uit Noorwegen.
0: Dat weet ik niet. Nee.
2: Nou, misschien okay. Dan wel, hè?
0: Ja, dat zal misschien.
1: Ja. Maar ja, we zullen het nooit weten.
0: Nee. Ja.
1: We doen nog een bonustrekje,
0: ja,
1: ook hierna.
0: Ik zoek hem nog even op.
1: Je zoekt er nog even één op. En daarna gaan we pas naar het nieuws van 8:30.
0: 8:30, ja.
1: We gaan weer luisteren naar nieuwe muziek in Maak Kennis Maandag. 10 jaar geleden maakte de Texaanse soulzanger Leon Bridges zijn debuut met een album vol retro soul in de stijl van Sam Cooke. En met Happiness Anytime bracht hij vorige week zijn 5e album uit. En al meteen bij het eerste nummer van deze zonnige plaat hoor je dat Afrikaanse muziek dit keer een bron van inspiratie is. En dit is dat eerste nummer, Light the Way. MUZIEK

0: Leon Bridges was dat met Light the Way.
1: Yes. We gaan nu richting nieuws van 8:30. Wat een verrassing.
0: Nou, je verwacht het niet. Hè.
1: Hoe is het, Zon? Heb je het nog een beetje naar je zin?
2: Ja, ik wel.
1: Nou, we horen je niet zo.
2: Ik zit gewoon te genieten.
1: Ja, zit je gewoon te stil genieten.
0: Stil te genieten.
1: Heel genot.
2: Ja.
1: Heerlijk, toch? We gaan even 15 jaar terug in de tijd. 2011, hè?
0: Ja, dat klopt wel zo ongeveer dan.
1: Ja, ja. Okay, even rustig aan. Even een, meditatief momentje.
0: Adem in.
2: Ja.
0: Adem uit.
1: Adem uit. Ja. Was er nog heel jong. En ze plakken mee door, als ik me goed herinner.
0: Birdie. Ja, volgens mij wel.
1: People help the people.

0: thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak die hij gisteren deed op het partijcongres van D66. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar volop hun bek laten slaan. Hij kreeg veel kritiek op die uitspraak, ook van partijen in de Tweede Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De vijf werden gisteren opgepakt. De motief is nog onbekend, zegt correspondent Fleur Lansbach.
2: Er zijn nog steeds meerdere onderzoekssporen waarnaar gekeken wordt. Ook over wat de verdachten precies wisten en wat hun motieven waren. Dus wisten deze mensen wel waarmee ze bezig waren en wat ze in hun busjes aan het vervoeren waren?
1: De vijf zijn vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. De grootste schade ligt bij drie stalen bruggen, waaronder de Merwedebrug. En na dagen van onderhandelen over de begroting van de Vlaamse regering zijn een minister en een partijmedewerker vandaag onwel geworden. Vermoedelijk door het vele werken. De deadline voor de begroting die was vanmiddag, maar wordt uitgesteld, zegt premier Diependalen.
3: Ik denk dat de gezondheid van onze medewerkers en onszelf belangrijker is. En dus dan denk ik ook dat we maar beter een extra dag of twee dagen nemen om te kijken wanneer we wel naar het parlement kunnen gaan.
1: En de partijen komen er niet uit omdat er veel bezuinigd moet worden in Vlaanderen. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En vrij warm, 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Meer radio.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Meer radio. Haarlemmermeer.
5: Now, here comes the music.

0: Ja, gaat u daar maar zitten. We trapten dit laatste half uur af met een stevig voorproefje van het album Carnaval Deluxe. Op 13 november verschijnt van U2 en je hoorde Silencio.
1: Si.
0: Maar dat gaan we niet doen, Silencio, want...
1: Zeker niet, hey. We praten gewoon door.
0: Dan krijgen we George Harrison die automatisch...
1: Ja, daarom, dan schiet de noodband aan. gaan we niet doen.
0: Straks nog wel muziek uit en nieuws over de vinyl 33. Maar eerst met, de Queen of Soul,
1: Aretha Franklin. Van
0: vriendin
1: van het programma.
0: Vriendin van het programma.
1: Ja.
0: In 1962 nam ze deze op, Try a Little Tenderness. Een jazz standard die al in 1932 werd gecomponeerd.

0: De Vinyl 33.
1: De Vinyl 33, ja, inderdaad. Op de 24e plaats komt deze week de 30th Anniversary Edition van What's the Story, Morning Glory. Tweede album van Oasis. Opnieuw de lijst binnen. Het album kwam oorspronkelijk in oktober 95 uit, 31 jaar geleden. En zorgde voor de grote doorbraak van de broertjes Gallagher. En er zijn inmiddels 22 miljoen exemplaren van verkocht. Wonderwall werd uitgebracht als de vierde single van het album en haalde ook bij ons de top 10.
2: Ja, inmiddels klassieker, hè?
1: Zeker.
2: Gaan we de top 10 even doorlopen?
1: Zullen we dat doen?
2: Ja.
1: Nou, leef je uit.
2: Oké. Okay. Op nummer 10, Olivia Rodrigo met You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Ach. Op nummer 9, Michael Jackson met Thriller. Nummer 8, nieuw binnen. David Bowie met de Shell Talby Recordings. Ik heb er naar geluisterd en...
1: Nee, het is te vroeg David Bowie.
2: Ja, ik begrijp dat het uitkomt, maar het is niet mijn ding.
1: Nee, ben ik helemaal met je eens deze.
2: Nummer 7, Olivia Dean met The Art of Loving. Nummer 6, Sade met The Best of Sade. Blijft goed. Nummer 5, daar hebben we het zo meteen over. Nummer 4, Roger Taylor met Violence Insane in the Beautiful World. Nummer 3, Agnes Obel, The Meaning of Flowers. Nummer 2, nieuwe album van Miley Cyrus, Bath Persuade. En nummer 1 staat De Staat met De Staat. Ze staat daar.
1: Ja, staat daar.
2: Terug naar nummer 5, Peter.
1: Ja, daar staat de Amerikaanse singer-songwriter Beck. Die maakt inmiddels meer dan 30 jaar muziek. En is vooral bekend vanwege de uiteenlopende stijlen en muzikale vernieuwing op zijn platen. Maar zo af en toe dan maakt hij met zijn akoestische gitaar een album vol ingetogen songs. En zijn nieuwe 15e album Ride Lonesome is er daar een van. Deze week komt hij nieuw binnen op de 5e plaats, dus in de Vinyl 33. En in Maak Kennis Maandag gooi je nu het titelnummer Ride Lonesome. Dus.

0: oh, oh, oh.
1: Elvis Costello en The Attractions waren dat met Oliver's Army uit 1979. En het pianootje wat je hoorde is geïnspireerd op de muziek van ABBA. Maar ach, daarover straks meer, Jeroen.
0: Ja.
1: Want we zijn bijna aan het einde gekomen van deze Maak Kennis Maandag. Met dank aan onze Sonja.
2: Ja, graag gedaan.
1: Leuk dat je er weer was.
2: Ja,
1: we hebben je gemist.
2: Ja.
1: Nee, dan moet je zeggen, ik jullie ook.
2: Ik jullie ook, uiteraard.
1: Dank je wel, Sonja.
0: Oh, spontaan.
1: Spontaan, daar houden wij van. En jij daar, bedankt voor het luisteren naar ons. Graag tot volgende week maandagavond voor weer een nieuwe kennismaking. Wederom tussen 7 en 9 op Meer Radio. En straks kun je op deze mooie zender luisteren naar, Jeroen.
0: Jazz on Monday with Bram Skouten. Oh, ik ben.
1: Jij bent.
0: Tot slot bij... Ja, daar zijn ze. We verlaten je met de hypnotiserende gitaarklanken. Van het nummer Eagle van ABBA uit 77. En wij zeggen...
1: Dag, dag allemaal.

0: Nou jongens, dit was gewoon alweer de aflevering.
1: Oh, dankjewel voor het luisteren.
0: Ja, en tot volgende week.
1: Doei.
2: Wist je dat slimme zonwering helpt om energie te besparen? Met automatische bediening reageren screens en zonwering vanzelf op zon en temperatuur. Zo blijft je woning tot wel 7 graden koeler. Zelfs op warme dagen. Bij Ambiance Velota en Hoofddorp combineren we comfort, duurzaamheid en slimme technologie in zonwering op maat. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
3: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
4: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
5: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
4: Bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een man van 24 uit Amsterdam is opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hek bij Odido. Het zou gaan om een man die eerder 4 jaar cel kreeg voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunter claimt ook achter de hek te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zouden gegevens zijn buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Bij een bombardement op een markt in Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De aanval die was in het noordwesten van het land. De bevolking is daar al jaren in een opstand verwikkeld tegen het militaire regime. Volgens hulpverleners werd de aanval uitgevoerd door het regeringsleger, maar dat is niet onafhankelijk te verifiëren. Bij de aanval in Myanmar zouden zeker 33 mensen zijn omgekomen. 36 anderen raakten gewond. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66... over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden.
7: Het zijn niet teksten die u mij heel vaak hoort gebruiken, dus was een slip of the tongue. Dat zal ik ook de volgende keer proberen te vermijden. Maar zoals u ook weet, kom ik ook graag met veel overtuiging op voor de Nederlandse normen en waarden. Dat we mensen allemaal in hun waarde laten en iedereen de vrijheid gunnen om zichzelf te kunnen zijn.
6: En de Belangenvereniging voor Jagers in Vlaanderen wil dat het wordt toegestaan om met pijl en boog op everzwijnen te schieten. Om overlast van everzwijnen tegen te gaan worden de komende maanden al drukjachten gehouden, waarbij de dieren worden neergeschoten. Maar de everzwijnen die trekken ook woonwijken in en volgens Vlaamse jagers is het veiliger om daar een pijl en boog te gebruiken. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Jazz op maandag. Jazz. Bij Nieradio. Met Bram Schouten.
1: Goedenavond. En welkom bij Jazz op maandag. Nee, dit is niet een late vintage uitzending van Kleutertje Luister. Dit was Jaap Dekkers Boogie Woogie set met In een groen knollenland. Van zijn LP Nursery Rhymes uit 1972. Een LP met allemaal kinderliedjes in Boogie Woogie stijl. We gaan door met de signature song van dit seizoen. De Antonio Carlos Jobim compositie The Girl from Ipanema. En u hoort Antonio Carlos Jobim ook samen in duet nu met Frank Sinatra.

BB en de Night Train waren dit met Knock on Wood van zijn eerste cd Jumping the Tracks. Zo'n 10 jaar geleden brachten 3 jonge studenten van de Rock Academy in Tilburg een cd uit in gypsy swing stijl. Niet echt een stijl die veel jongeren spelen, hè? Maar 2 gitaren en een contrabas met vocalen klinkt best wel goed. La Balançoire, oftewel de schommel, nu met Jim Bean.

De Belgische pianist Jeff Neve was dit met een track van zijn onlangs verschenen CD Key Energy. Looking Through the Airplane Window. Morgen is de herfst equinox. Dan zijn dag en nacht even lang. Maar een dag later is de nacht alweer langer. Oftewel, de herfst begint dan, hè? Met de herfst krijgen we ook een ander weer. Een weersverschijnsel dat dan vaak optreedt is mist. Kan heel verraderlijk zijn. Maar als het dun is, ook erg mooi. De Noord-Hollandse Romantic Warriors nu met Misty.

heart that is broken by a word that somebody left unspoken.

0: En dit is Tony Bennett met een medley van Autumn Leaves en Indian Summer.
1: Meer radio, jazz op maandag, agenda.
0: Op zondagmiddag 4 oktober is er weer een meer jazzcafé. Het tweewekelijkse evenement vindt dan plaats in de Rustende Jager, Vennepweg 471 in Nieuw-Vennep. Vanaf 12:30 treedt erop het So What Jazz Quartet. Zij spelen ongeveer tot 17:00. De toegang tot het Meertjescafé is geheel gratis.

Uit 2013 komt de CD The Standards van Gloria Estefan, waar ze allemaal, min of meer jazzy, standards op zingt. Dit was Good Morning Heartache. Daarvoor, direct naar de agenda, hoorde u Leo's Drugstore met Whisper Not. Pop in een jazzy jasje nu. Warren Hill met Play That Funky Music.

0: De hype is een beetje over, maar ze treden nog steeds veel op, hoor. U hoorde Postmodern Jukebox, het muziekcollectief van pianist Scott Bradley, dat moderne popnummers omzet in een andere muziekstijl, meestal vintage jazz. Ze werden vooral bekend door deze jazzversie van Meghan Trainor's All About the Bass. En deze opname met bassiste Kate Davis. En zo naderen we alweer het einde van deze aflevering van Jazz op Maandag. Maar eerst nog de Canadese crooner Matt Dust met One for My Baby, One for the Road. En deze is speciaal voor TJ, My Baby.
1: Hey everybody, this is Matt Dusk and you're listening to Jazz on Mondays on Mir Radio.
2: It's 2:45.

daarmee zijn we dan weer aangekomen bij het einde van deze aflevering van Jazz op Maandag. Techniek en regie, zoals altijd Tom van Dranen, samenstelling en presentatie Bram Schouten. Deze aflevering kunt u terugluisteren op meerradio.nl en dan de tip uitzending gemist. De rest wijst zich vanzelf. De playlist kunt u lezen op de Facebookpagina van Meer Radio. Blijf luisteren, want na het nieuws van 10 uur gaat Meer Radio nog verder met de programmering tot aan middernacht. U kunt al luisteren naar Nice en Slow, prettige muziek om een hectische dag af te sluiten. Het laatste nummer van vanavond is van de Teus Noble Quartet, Skin in the Game. Volgende week zijn we weer met een kerstverse Jazz op Maandag. Tot dan. Same time, same place, same jazz.

0: Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei er alles aan te doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. President Trump die noemde het hof bij de VN een losgeslagen anti-Amerikaans tribunaal. Dan er een dodelijk ongeluk in Rotterdam. Want de man die in maart een zwangere vrouw doodreed, die moet 8 maanden de cel in. Hij reed 115 kilometer op een weg waar je 50 mag. De rechtbank die kon opzet niet bewijzen, zegt deze verslaggever van Rijnmond.
2: Wat de rechtbank Ali A. wel verwijt, is roekeloos rijgedrag. En ook dat hij onherstelbaar leed heeft veroorzaakt bij de nabestaanden.
1: De Rotterdammer van 19 die zei in de rechtszaal dat hij zijn nieuwe BMW wilde testen. Hij kreeg naast de celstraf ook een rijverbod van 5 jaar. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. En de overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen, dat zegt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, ontstaat er voor 20 miljard euro aan schade, zegt het instituut.
3: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer, dat moet omrijden. Ook op bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld.
1: Veel van de schade die had voorkomen kunnen worden als bruggen en sluizen beter waren onderhouden of eerder waren vervangen. Het weer nog, een aantal stevige buien nog. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. Vrij warm, 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek.
0: Tot 12 uur. Nice and Slow met Tom van Dranen.

0: Delta Goodrum met een akoestische versie van Dancing with a Broken Heart. Goedenavond.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow met Ton van Dranen.
0: Inderdaad, ik ben weer 2 uur bij je voor de mooiste gouden oude platen. Zoals straks naar het nieuws van 10:30.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: 2 van 1 van broer en zus Daniel en Natasha Benningfield. Maar nu hoor je Acte en de Munnik met Niet of Nooit Geweest.

kunnen Watership Down, oftewel waterschapsheuvel zoals hij in Nederland heette. Art Carfunkel met een nummer van Mike Beth. Dat was Bright Eyes. Een nummer 1 hit in Nederland in de jaren 70. Dit was ook een nummer 1 hit in Nederland, maar dan in de jaren 80. Ze komen uit Engeland. Ultrafox onder leiding van Mitch Ure. Dit is Vienna.

0: thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei er alles aan te doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. President Trump die noemde het hof bij de VN een losgeslagen anti-Amerikaans tribunaal. Dan er een dodelijk ongeluk in Rotterdam. Want de man die in maart een zwangere vrouw doodreed, die moet 8 maanden de cel in. Hij reed 115 kilometer op een weg waar je 50 mag. De rechtbank die kon opzet niet bewijzen, zegt deze verslaggever van Rijnmond.
2: Wat de rechtbank Ali A. wel verwijt, is roekeloos rijgedrag. En ook dat hij onherstelbaar leed heeft veroorzaakt bij de nabestaanden.
1: De Rotterdammer van 19 die zei in de rechtszaal dat hij zijn nieuwe BMW wilde testen. Hij kreeg naast de celstraf ook een rijverbod van 5 jaar. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. En de overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Dat zegt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, ontstaat er voor 20 miljard euro aan schade, zegt het instituut.
3: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer. Dat moet omrijden. Ook op bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld.
1: Veel van de schade die had voorkomen kunnen worden als bruggen en sluizen beter waren onderhouden of eerder waren vervangen. Het weer nog, een aantal stevige buien nog. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. Vrij warm, 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Nice and slow.
0: Tom van Dranen.

0: De plaat kwam al uit in 1984, maar pas in 1985 was het een hit hier in Nederland. Dat was Drive van de Cars.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Broer en zus, Daniel en Natasha Benningfield hier in de 2 van 1. Als eerste hoor je natuurlijk Daniel Benningfield, want dat is de oudste.

Ja, wat een stem, hè? André Bocelli was dat. Samen met Sarah Brightman. In Conte Partiro, oftewel Time to Say Goodbye. Ja, een Italiaans-Engelse klassieker inderdaad. Hier bij Meer Radio in Nice and Slow. En voor André Bocelli en Sarah Brightman hadden we Daniel en Natasha Benningfield. Ik zei het al, Daniel is de oudste. Die is namelijk van 3 december 1979. En Natasha, zij werd geboren op 26 november 1981. En hier is de man die bekend werd van YouTube. Dit is Shawn Mendes op Meer Radio in Nice and Slow met Stitches.

Rose door Bette Midler uit de gelijknamige film waarin ze ook de hoofdrol speelde. Het is geënt op het leven van Janis Joplin. En nu hebben wij de laatste van dit uur hier bij Meer Radio in Nice and Slow. Zometeen nog een uur met heerlijke muziek. Maar tot het nieuws van 11 uur is dit Fix You van Coldplay.

0: overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De leider van de radicaal-rechtse partij Rassemblement National ligt onder vuur vanwege antisemitische chatberichten. Jordan Bardella zou die opmerkingen hebben gemaakt toen hij 17 of 18 was. Dat meldt een Frans onderzoeksplatform. Bardella zou als jonge activist onder meer hebben geschreven dat alle banken in handen van Joden zijn. De RN-leider ontkent de beschuldigingen. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66... over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Hij kreeg daar veel kritiek op, ook van partijen in de Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De Duitse minister Wadevoel van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei dat hij er alles aan zal doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. In Myanmar zijn tientallen doden gevallen bij een bombardement op een markt. Volgens een lokale hulpverlener zijn er zeker 33 doden en 36 gewonden. De markt zou zijn aangevallen door het regeringsleger van Myanmar, maar dat is niet of onafhankelijk te verifiëren. De aanval was in de staat Rakhine, waar de bevolking al jaren vecht tegen het leger van het militaire bewind. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen in Brussel met 1-0. Het ging lang gelijk op, beide ploegen waren erg aan elkaar gewaagd. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door Italië met 2-0 te verslaan. Het weer. Vannacht trekken nog wat buien naar het noorden. Het koelt niet verder af dan een graad of 15. Morgen droog en geregeld zon. Het wordt voor eind september uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer
0: Nice and Slow met Ton van Dranen.

0: Zo begonnen we dit tweede uur in 1977 met ABBA en Eagle.
1: Tot 12 uur, Nice and Slow, met Tom van Dranen.
0: Tot 12 uur, inderdaad, we hebben nog 1 uur te gaan met Nice and Slow.
1: Nice and Slow, 2 van 1.
0: Dan hoor je een grote Michael Jackson en ook een kleine Michael Jackson. Maar nu gaan we naar Utrecht toe, want daar komen ze vandaan. De jongens van Kadans. Dit was een hele grote hit voor ze. Dagen dat ik je vergeet.

Whitney Houston en Saving All My Love For You. En tot het nieuws van 11:30 heb ik deze nog voor je. Het is al een heel oud liedje uit de jaren 30. The More I See You. Maar hier gedaan door Chris Montez in 1966. Met begeleiding van Herb Elbert in het Tijuana Bros. Dit is Chris Montez en The More I See You.

0: thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De leider van de radicaal-rechtse partij Rassemblement National ligt onder vuur vanwege antisemitische chatberichten. Jordan Bardella zou die opmerkingen hebben gemaakt toen hij 17 of 18 was. Dat meldt een Frans onderzoeksplatform. Bardella zou als jonge activist onder meer hebben geschreven dat alle banken in handen van Joden zijn. De RN-leider ontkent de beschuldigingen. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66... over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Hij kreeg daar veel kritiek op, ook van partijen in de Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De Duitse minister Wadevoel van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei dat hij er alles aan zal doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. In Myanmar zijn tientallen doden gevallen bij een bombardement op een markt. Volgens een lokale hulpverlener zijn er zeker 33 doden en 36 gewonden. De markt zou zijn aangevallen door het regeringsleger van Myanmar, maar dat is niet of onafhankelijk te verifiëren. De aanval was in de staat Rakhine, waar de bevolking al jaren vecht tegen het leger van het militaire bewind. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen in Brussel met 1-0. Het ging lang gelijk op. Beide ploegen waren erg aan elkaar gewaagd. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door Italië met 2-0 te verslaan. Het weer. Vannacht trekken nog wat buien naar het noorden. Het koelt niet verder af dan een graad of 15. Morgen droog en geregeld zon. Het wordt voor eind september uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer radio. De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Nog een half uur. Nice and slow. Met Ton van Dranen.

0: En natuurlijk ook in het najaar blijf je hem horen hier op Meer Radio. Speciaal van mijn lieve Gerda. Na het nieuws van 11:30. Suzanne Freek met Als David Is. Schatje, I love you.
1: Nice and slow. 2 van 1.
0: We hebben 2 keer Michael Jackson. De eerste komt in 1990 toen hij alweer een grote jongen was. Dat was You're Not Alone. En daarna deed hij 1972 toen hij nog een kleine jongen was. Dat liedje Bad.

Gérard Lenormand in 1976 met Michelle. En ik heb er nog twee voor je hier bij mijn radio. Het is Rick Lee Jones met Chuck E's in Love. Zometeen hoor je ook Douwe Bob met zijn nieuwe single. En I'm Free van de Rolling Stones.

Rolling Stones met de B-kant van de single Painted Black uit 1966. En dit wordt de laatste voor het nieuws van 12 uur. Ilse Lange met I Still Cry. En ik spreek je morgenavond weer voor Nice and Slow. En voor nu, goedenacht. En wilt rusten, hè?

0: van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin. Maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In het rapport van de gemeente staat dat werkgevers enthousiast zijn. Het kabinet heeft plannen om binnen 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk te helpen. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt voor studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. Ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. De reacties van de studenten lopen uiteen. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 te winnen van Italië. Het weer. Aan de kust buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag droog met regelmatig zon. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Lenin en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wachtwoord gewisseld. 40 jaar socialisme.

0: technisch kierkje, soms op het Alexanderplein.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod mag ze voor de lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. Dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 Italië te verslaan. Het weer. Aan de kust buien. In de rest van het land blijft het vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het ook droog en de zon schijnt regelmatig. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Het is nog onduidelijk wat er is geraakt en of er slachtoffers zijn. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen zeker 2 mensen om. En ook in Dnipro vielen doden. Er raakten tientallen mensen gewond bij een aanval op een kantoorgebouw. De tweede man van de FBI stapt op. En daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin. Maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet, mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit, omdat ze na een